Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelenverberk Moes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
1: Verberk Moes brengt leven in je interieur.
2: Het beste uit de 60s,
3: 70s
2: en

0: Ah, locus, het is uw rechteroor hier.
1: En hier uw linkeroor.
0: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
1: Wat blief?
0: Zie je het wel?
1: Oh, amai, dat is ampetant.
0: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
1: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
0: Wat?
1: Aan halve prijs.
0: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
1: Wat blief?
0: Bij Hans.
1: Ja, ja, het kan anders.
2: Krevel.
3: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
2: Krevel, leef beter.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
4: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
6: Dat is een kiwinner.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
8: joehoe!
7: Met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
9: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.
10: Een dagje.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Deze week is Songfestival Week bij Nostalgie Plus. Stem via de site op jouw favoriet en hoor het resultaat vrijdagnamiddag van 4 tot 7 in de Songfestival Top 30. Nostalgie.
3: Ja, het is zover. Het is vrijdag. Voor jou misschien de tweede dag van het weekend. 15 mei 2026. En het wordt hier een goed gevulde dag. En weet je wat? We gaan er een groot feest van maken. Your golden years. Nostalgie. Beginnen doen we met het nieuws, want het is bijna 7 uur. Goedemorgen, vrouwtje.
4: Goedemorgen. De hypothecaire rente staat op het hoogste niveau in 12 jaar. Als je een huis wil kopen, betaal je tot 4,13% rente voor een lening van 25 jaar met een vaste rentevoet. Komt allemaal door de onrustige politieke situatie. De hypotheekrente is sinds de oorlog in Oekraïne gestegen. En dan kwam ook de tarievenoorlog van Trump en nu ook de oorlog in het Midden-Oosten erbij. Om je een idee te geven, voor een lening van 250.000 euro op 25 jaar betaal je nu zo'n 1.300 euro per maand. Experten raden kandidaatkopers aan om te kiezen voor alternatieven, zoals een lening met een jaarlijks aanpasbare rentevoet. Bij de verschillende ongevallen op de E34 gisteren zijn 12 gewonden gevallen. Een motorrijder van 28 uit Lille kwam om het leven. Het wegdek lag er spekglad na een forse hagelbui. Op een strook van 500 meter lag een dikke ijslaag van 2 centimeter. Verschillende bestuurders werden daardoor verrast. De snelweg was een tijd lang afgesloten, maar sinds gisteravond is die opnieuw open. Ook de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival is achter de rug. Die verliep zonder grote incidenten. Ook nu stoten 10 landen door naar de grote finale morgen. Onder meer topfavoriet Denemarken kon zich plaatsen, net als Noorwegen, Oekraïne en Australië. Zij nemen het morgen op tegen onze Isila. Want ons land kon zich dinsdag al plaatsen voor de finale. Ook vandaag nog erg wisselvallig. We krijgen eerst opklaringen, daarna meer bewolking en nieuwe buien. Frisse maxima tot 13 graden. Morgen en zondag zowat hetzelfde weer bij 14 graden. En ook begin volgende week nog veel wolken en regen.
5: The Good Morning Show.
2: Met Serge Haderman.

0: Serious Clearwater Revival en Proud Mary tot 8 minuten over 7. Hele goeiemorgen. Beginnen deed ik, jawel, met het winnende songfestivallied uit 1977. Frankrijk viel toen in de prijzen in de vorm van Marie Myriam en L'Oiseau et l'Enfant. Ja, wat het Eurovisie Songfestival betreft. Morgen is het zover, de grote finale. En vandaag gaan wij er natuurlijk ook weer wat aan doen. Elk uur openen wij met een nummer uit het Eurovisie Songfestival. Ik heb straks een luisteraar aan de lijn met haar, het is een zij. Haar favoriete songfestivalliedje ooit. En natuurlijk vanavond als apotheose tussen 4 en 6. De Songfestival Top 30 met Sebastian de Krop. Festivalspecialist Michel Follet en Patch is er ook bij. En ik heb geweldige classics meegebracht, al zeg ik het zelf. Uit de 60s, 70s en 80s. De 70s nu met Candy Staten.
1: The Good Morning Show.

0: Candy Staten, zoals beloofd. En Young Hearts, Run Free. Tweede dag van het verlengde weekend. Heel wat mensen die zijn erop uitgetrokken. Maar wat kunnen zij verwachten vandaag wat het weer betreft? Dat is het gespreksonderwerp van de dag. En daarvoor heb ik Erwin wakker gemaakt. Dag Erwin.
1: Hey, goedemorgen. Dag Serge.
0: Hey. En ja... Het is vrijdag vandaag, de 15e.
1: Ja. En wat meteen opvalt vandaag zijn de lage temperaturen. Ah. Ik heb enkele waarnemingen van 7 uur. In Deinze is het nu 4 graden, Ninove 2 graden. En in de Vlaamse Ardennen in Brakel amper 0,5 graad. Dat is toch wel een beetje koud voor deze periode van het jaar. En het blijft ook aan de wisselvallige kant met naast zon en wolken opnieuw enkele buien die tot ontwikkeling komen. Ik heb wel de indruk dat ze minder intens worden dan bijvoorbeeld gisteren en eergisteren, maar een volledige droge dag. Nee, dat is nog niet aan de orde. Bovendien is het gewoon ook vanmiddag nog altijd koud. Echt een thermisch dieptepunt bij amper 11 graden. En dat is 6 tot 7 graden te weinig voor midden mei.
0: Dat is inderdaad zo. Bij ons is het 5 graden. En dat ligt een beetje in het verlengde van wat je net verteld hebt. Hey Mark, bedankt voor nu en tot straks.
1: Ja, tot straks. Oké, dankjewel.
0: Dag.

0: Hans Wailers, One Love, People Get Ready. Ik heb voor je klaar liggen, Always On My Mind. Maar welke versie? Die van de Pet Shop Boys, die van Willie Nelson of de originele van Brenda Lee? Maar het kan ook Elvis Presley zijn.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Professioneel en proper, want uw huis is heilig. Dat is een van onze glasheldere beloften. Ontdek ze allemaal op profil.be.
3: Profil.
1: Ramen en deuren met glasheldere beloften.
4: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
5: Laat het los, laat het gaan.
4: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
6: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
7: Wienerberger. Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hem perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronden, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
8: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
9: Wienerberger.
8: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
10: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
11: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
10: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
11: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
10: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
11: Ah, dat is duidelijk.
10: Ja.
12: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
13: Peugeot.
14: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
15: Het beste uit de 60s,
16: 70s
15: en

Weet je waar ik mij op verheug? Straks mag ik in het kader van het Eurovisie Songfestival Liliane Saint-Pierre wakker bellen. En vanmiddag verwachten wij tijdens de Eurovisie Songfestival Top 30 ook niemand minder dan die lieve Lisa Delbo. Allemaal dingen om naar uit te kijken. Eric Clapton op de radio. Om bijna 3 voor 7:30 is hier Wonderful Tonight.

0: hier tussen de vrouwen, maar ik vind dat niet helemaal... Nee, ik vind dat niet erg hoor. Vrouwke Kaljon is hier. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De spelers en supporters van voetbalclub Union hebben gisteravond de bekerwinst goed gevierd. Het klopte Anderlecht na verlengingen met 3-1. De spelers aten eerst frietjes aan het Koning Boudewijnstadion. Daarna werden ze op het stadhuis in Sint-Gilles in Brussel ontvangen door de supporters. Maar lang bleven ze niet, want zondagavond speelt Union al de play-off 1-topper tegen leider Club Brugge. Een cruciaal duel in de strijd om de titel. Bij de verschillende ongevallen op de E34 gisteren zijn 12 gewonden gevallen. Een motorrijder van 28 uit Lille kwam om het leven. Het wegdek lag er spekglad na een forse hagelbui. Op een strook van 500 meter lag een dikke ijslaag van 2 centimeter. Verschillende bestuurders werden daardoor verrast. De snelweg was een tijd lang afgesloten, maar sinds gisteravond is die opnieuw open. En het vliegverkeer op de luchthaven van Helsinki in Finland heeft deze ochtend een tijd lang stilgelegen. Komt door nieuwe droomdreiging. Dat meldden de Finse autoriteiten. Die waarschuwden de inwoners dat ze binnen moeten blijven. Meerdere drones werden gespot. Het is niet duidelijk van waar ze kwamen. De dreiging is intussen wel voorbij. Ook het luchtverkeer is opnieuw hervat. En ook vandaag erg wisselvallig. We krijgen eerst opklaringen, daarna meer bewolking en nieuwe buien. Frisse maxima tot 13 graden. Morgen en zondag zowat hetzelfde weer bij 14 graden.
0: Ondertussen hebben wij er buiten althans een graadje bij gedaan. Het is 6 graden. Het is een brugdag, dus ik verwacht niet al te veel files. En dat is mooi nieuws, want dan kunnen we meer classics spelen.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
3: The Good Morning Show.

Het zou kunnen dat je ze sneller terug hoort dan verwacht hier bij Nostalgie Plus. Want ik heb morgen vanaf 10 uur de Flashback Top 50 uit mei 1986. En waarom mei 86? Niet alleen voor Level 42, maar vooral ook voor het Songfestival dat dat jaar gewonnen werd door Sandra Kim. Moet je werken vandaag? Sterkte? Ben je vrij? Maak er het beste van.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
2: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
1: Ja, of twee abonnementen, of...
2: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Code Yellow!
4: Autoguur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

wat een line-up vandaag, hè? Straks Leen. En die gaat vreemd. Dat doet ze elke dag, maar vandaag heeft het natuurlijk ook weer een link met het Eurovisie Songfestival. En een gezonde dosis Michel Follet tussen 12 en 1. Dan Dominique met, oh wacht eens even, het is vrijdag. Vinylvrijdag, leuk, vanuit Zweden. En dan Sebastian de Krop en Michel Follet met de Eurovisie Songfestival Top 30. Samen met Lisa Delbo en Patch, die is er ook bij. Dat gaat allemaal door tot 7 uur vanavond. En dan is er ook de disco en soul show om het weekend pas goed in te zetten. En nu de wereldhit van George Baker Selection om bijna kwart voor 8. Nostalgie Plus met Una Paloma Blanca.

wist jij dat het in de bedoeling lag dat de zus van de gebroeders Wouters zangeres zou worden van Clouseau? Oh, wacht even, helemaal. Nee, dat was niet de bedoeling. Wist jij dat ik daarnet op het verkeerde knopje duwde? Ja, daar ben je inmiddels achter gekomen. Nee, zij is toen andere dingen gaan doen. Zij is gaan werken voor Artsen zonder Grenzen. En Koen die werd gebombardeerd tot zanger. Goed, dat geweten zijnde, bijna 9 minuten voor 8, de Good Morning Show. Hij is volgens mij al wakker. Goedemorgen, vriend. Johan Herman. Goedemorgen, maak er een fijne dag van. Wij doen het hier wel allemaal in het honderd lopen. Maar ik heb ook een belangrijke opdracht. Ondanks het feit dat veel mensen vrij zijn, zijn ook mensen die moeten werken, moet ik jullie toch wakker maken. Kom maar jongens, en de muziek die helpt mij daarbij. Dit is voor de hardnekkige langslapers. Norman Greenbaum uit 1970 en de originele versie van Spirit in the Sky. Enkel en alleen bij Nostalgie Plus met het beste, het mooiste en het meest waanzinnige uit de 60s, de 70s en de 80s.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
1: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
0: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
2: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
5: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Wienerberger.
9: Oh, mijn lief is zo attent. Als ik 's avonds thuis kom, dan staat er al een glas rode wijn klaar. Hè? En dan kletsen wij eerst gezellig bij voor wij aan tafel gaan. En die rode wijn die heeft dus net dezelfde kleur als onze dakpannen. Hoe attent is dat?
10: Weet jij perfect welke kleur van dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
11: Wienerberger.
10: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
11: Krevel.
12: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
11: Krevel. Leef beter.
13: Ziet je dat, Alex? Twee pijlers en hup, heel het land rijdt erover.
14: Maar hoe weten ze dat er niet instort?
13: Dat is goed vastgezet, hè?
14: Maar hoe weten ze dat op voorhand? Testen ze dat dan eerst?
13: Kijk, dat is allemaal berekend met computers en zo.
14: Dus die brug was al gebouwd voordat als ze gebouwd was?
13: Ja.
15: Wij zien gebouwen nog voor ze er staan. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Open Wervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
16: Deze week is Songfestival Week bij Nostalgie Plus. Stem via de site op jouw favoriet en hoor het resultaat vrijdagnamiddag van 4 tot 7 in de Songfestival Top 30. Nostalgie.
17: Ja, en over het Songfestival gesproken, ik speel meteen na 8 uur het winnende liedje uit het jaar 1970. En dat werd gezongen door een jong meisje van 19. Maar ze zit nog steeds in onze harten.
18: Your golden years, nostalgie.
17: Weet je wie ook in mijn hart zit? Frauke Kaljon. Nee, goedemorgen Frauke.
19: Goedemorgen. Dubbel zoveel werklozen volgen een opleiding tot een knelpuntberoep. Vorig jaar schreven zo'n 24.000 mensen zich in, tegenover 11.000 het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg bij minister van Werk, Clarijn Val. Dat klinkt als goed nieuws, maar N-VA vermoedt dat het gaat om misbruik. Sinds dit jaar verliest een werkloze normaal zijn uitkering na 2 jaar... Maar wie zo'n opleiding startte, krijgt een uitzondering en behoudt zijn uitkering zolang de opleiding loopt. Arbeidsbemiddelaars benadrukken dat zo'n opleiding wel nodig is om mensen te begeleiden naar een job. De hypothecaire rente staat op het hoogste niveau in 12 jaar. Als je een woning wil kopen, betaal je tot 4,13% rente voor een lening van 25 jaar met een vaste rentevoet. Komt allemaal door de onrustige politieke situatie. De hypotheekrente is fors gestegen door de oorlogen in Oekraïne, het Midden-Oosten en ook de tarievenoorlog van Trump. Experten raden kandidaatkopers aan om te kiezen voor alternatieven, zoals een lening met een jaarlijks aanpasbare rentevoet. En we kennen de finalisten van het Eurovisie Songfestival. Tijdens de tweede halve finale gisteren kon onder meer topfavoriet Denemarken zich plaatsen. Net als Noorwegen, Oekraïne en Australië. Zij nemen het morgen op tegen onze Esila. Want ons land kon zich dinsdag al plaatsen voor de finale. Esila is als vierde aan de beurt na Israël en voor Albanië. De finale vindt dan morgenavond plaats in Wenen in Oostenrijk. Ook vandaag nog erg wisselvallig. We krijgen eerst opklaringen, daarna meer bewolking en nieuwe buien met frisse maxima tot 13 graden. Morgen en zondag zowat hetzelfde weer bij 14 graden. En ook begin volgende week nog veel wolken en regen.
4: The Good Morning Show.
20: Serge Haderman.

fantastische plaat vinden. De eerste keer dat ik die hoorde, was ik meteen onder de indruk. En de Tears. Snippen de Tears. En Driver's Seat. Tot bijna 10 minuten over 8. Daarvoor Dana, de winnares van het Eurovisie Songfestival in 1970 met All Kinds of Everything. Later ging ze zelfs in de politiek. En ooit werd ze bijna de president van Ierland. Ja, echt waar. Maar dat is net niet gelukt. Dat was wel een knappe prestatie hoor, want zij zittelde als onafhankelijke. En later kwam ze terecht in het Europese parlement en daar heeft ze dan een boek over geschreven, over haar ontluisterende jaren. Dat is een citaat van Dana zelf, daar in dat Europese parlement. Maar daar gaan we het de volgende keer nog wel eens over hebben. Misschien vanmiddag tussen 4 en 7 bij Sepp en bij Michel, met Lisa Delbo erbij. Jongen. De Songfestival Top 30, we kijken er allemaal naar uit. Dit heeft niks te maken met het Eurovisie Songfestival, maar wel met de Sound of Philadelphia. Dit zijn de OG.

0: Ik zag hem onlangs op de Britse televisie, de BBC. En hij zong daar nog een stukje. Maar wat een stem nog op die leeftijd. Een stem als een klok. Tom Jones was dat. En dadelijk neem ik jou mee met een geweldige classic overigens. Hoe kan het ook anders? Naar het voorjaar van 1979 in deze Good Morning Show.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3+1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Mens bestaat 15 jaar.
4: Happy birthday!
3: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen.

0: Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Nu ook bij Proximus.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
2: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
3: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
2: Ook open op zondagnamiddag.

de legendarische Smokey Robinson, ooit vice-president van het bekende Tamla Motown label. Dat was ABC tot 8:45 bijna. Namens alle collega's, als je er nu pas bij bent, een hele goede morgen. Wij maken er geen verlengd weekend van. Wij blijven gewoon doorwerken en dat doen we met heel ons hart. Met heel veel plezier. Maar af en toe bouwen we toch ook een heel klein beetje voor onszelf een muzikaal rustpuntje in. Heel leuk voor jou, voor de mensen die nog een beetje aan het nasoezen zijn in bed of op een andere plek. Dit zijn de Stylistics.

0: The Stylistics bij Nostalgie Plus. You make me feel brand new. Het is heel precies 8:30. Tijd voor Frauke Kallion.
1: Goedemorgen. Betaalbaar wonen wordt steeds moeilijker. We geven een groot deel van ons inkomen aan woonlasten, zoals huur, een lening of energiefacturen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Bouwfederatie en Bild. Een alleenstaande huurder geeft gemiddeld 55% van hun inkomen aan wonen. Kopers zien dan weer de huizenprijzen en rente op leningen sneller omhoog gaan. Door de onrustige politieke situatie, de stijgende kostprijs van materialen en het aantal beschikbare woningen. In de stad Nantes in het westen van Frankrijk is een jongen van 15 doodgeschoten. Twee andere minderjarigen raakten gewond. Een jongen van 13 ligt in levensgevaar in het ziekenhuis. Een andere van 14 is minder ernstig gewond. De daders kwamen aangereden op een motor en zijn daarna gevlucht. Volgens het parket gaat het om een afrekening in het drugsmilieu. En als je nog een vliegvakantie wil boeken voor deze zomer, kijk je best eens naar Turkije en Egypte. Daar kan je veel goedkoper dan normaal verblijven. Door de oorlog in het Midden-Oosten willen de Turkse en Egyptische badplaatsen toeristen lokken met forse stuntprijzen. Heel wat hotels bieden zelfs een 1+1 gratis aan als je deze maand nog boekt. Zo verblijf je eind juni 7 nachten in Hurghada voor minder dan €500 per persoon. All in. En ook vandaag nog erg wisselvallig. We krijgen eerst opklaringen, daarna meer bewolking en nieuwe buien. Frisse maxima tot 13 graden. Morgen en zondag zowat hetzelfde weer bij 14 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
3: De Good Morning Show.

0: Ondertussen is hij 89. Hij deed ooit 2 keer mee aan het Eurovisie Songfestival. En dat zal zeker straks ter sprake komen in de Songfestival Top 30. Niet te missen vanavond tussen 4 en 7 hier bij Nostalgie Plus. Met Sebastian de Krop, Michel Follet en Lisa Lambo.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
3: Manutan, Manutan.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Manutan, Manutan.
2: Bestel op manutan.be.
4: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: start walking.
1: Ja, ze stond stevig in haar schoenen, hoor, toen in 1966. En ze stond overal nummer 1. Nancy Sinatra, These Boots Are Made For Walking bij Nostalgie Plus. En we bevinden ons nog steeds in de Eurovisie Songfestival modus met aan de lijn Nicole Santi. Dag Nicole, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ah, waar woon jij ergens?
2: Sorry, ik heb het niet goed gehoord.
1: Wat is jouw woonplaats?
2: In Ieper.
1: Ah, in Ieper, oké. Okay.
2: Ja, ik ben van Ieper.
1: Ah, oké, okay. Van harte welkom. Nicole, het Eurovisie Songfestival, daar was jij, of ben jij misschien nog steeds een fan van?
2: Wel, nu niet meer zo fan, maar vroeger wel.
1: Ja, ik zie het hier. Want jij hebt jouw favoriete songfestivalliedje gekozen. En het is eentje dat niet won, maar,
2: ja,
1: ook,
2: het won.
1: Maar ook uit een land dat niet meer bestaat.
2: Ah, nou ja, nee, Joegoslavië bestaat niet meer, hè.
1: Nee, we zeggen tegenwoordig ex-Joegoslavië.
2: Ja.
1: En vertel eens, wat is jouw keuze geworden?
2: Wel, dat was van Julie van Daniel.
1: Ja, ik ken het nog steeds. Dat, en ja, je ziet het nog een beetje voor jou, zeg je.
2: Ja, ik zie dat nog. Maar ja, je kunt dat ook allemaal opzoeken nu. Hè. Ja, als je wilt, kunt je dat allemaal terugzien. Ja, ik vind dat, ja, ik vond dat een mooi liedje. Ja. Het zat daar zo ritme in en zo, ja.
1: Ja, je hebt het plaatje ooit gekocht op vinyl, was dat toen nog. En heb je het nog steeds?
2: Ik heb het nog steeds, ja.
1: Ah, goed bijhouden, hè, want misschien wordt het nog een collector's item, je weet maar nooit.
2: Ja, wie weet. Ja. Ik heb dit eigenlijk van dat jaar 3 plaatjes gekocht.
1: Ja.
2: Van Corinne Hermes daar, dat was de winnares.
1: Ja, dat klopt.
2: En dan van Carola heb ik ook gekocht.
1: Ja, de Zweedse inzending.
2: En van Daniel.
1: Ja, oh ja.
2: Zeg, vond dat, ja. 3 mooie plaatjes.
1: Ja, en die Julie van Daniel. Zeg, je hebt de stoelen toch aan de kant gezet, hè?
2: Ja, dat zou wel lukken.
1: Want je gaat dansen, heb ik uit Betrouwbare Bron vernomen.
2: Ja, ik vind dat mooi en dat heeft ritme. En dat spreekt aan om te dansen, vind ik.
1: Ja. Ik ga dadelijk de camera opzetten, dat we bij jou thuis kunnen binnenkijken.
2: Ja.
1: Hey, bedankt voor jouw keuze, Nicole. En vergeet niet te luisteren straks naar de Eurovisie Songfestival Top 30.
2: Oké, dankjewel.
1: Fijne dag en goed weekend.
2: Dag.
1: Dada.
2: Dank.

0: Julie van Danielle. Dat was de inzending van ex-Jugoslavië. En hij scoorde bijzonder goed tijdens het Eurovisie Songfestival. En weet je, zoals Nicole Santi uit Ypres daarnet vertelde, Corinne Hermes, Si la vie est cadeau, dat was het winnende liedje. Maar dat vertaalde zich niet echt in een groot hitparadesucces, want na enkele maanden was zij al haar plaatcontract al kwijt. Dus het is niet altijd het winnende liedje wat het de meeste succes heeft. Dat en veel meer hoor je ook straks in onze Eurovisie Songfestival top 30. Julie van Danielle in München, daar vond het Eurovisie Songfestival plaats toen op 23 april 1983. En de Belgische inzending die eindigde als allerlaatste dat jaar. Dat was Pas de Deux met Rendezvous. Het is 9 voor 9. Goedemorgen. Ik heb hem al eerder gesproken vanmorgen. Het was toen nog heel vroeg. Misschien was je er toen nog niet bij. Onze weerman, onze Erwin. En Erwin, hoe ziet het weekend eruit? Wordt het al een beetje beter?
1: Goedemorgen, dag Serge. Ja, het is toch opnieuw een komen en gaan van buien. Soms felle buien met kansen op een donderklap. Al denk ik wel dat er meer zonnige momenten tot stand komen in vergelijking met de vorige dagen. En die extra trui, die hebben we vandaag wel nog nodig. Een thermisch dieptepuntje vandaag met straks amper 11 graden. Morgen wordt het toch al wat beter. De buien zijn er nog wel, maar het zijn toch minder buien. En het is vaak droog, met vooral voor de middag veel zon. En het wordt geleidelijk al iets minder koud. Morgenmiddag hebben we recht op 14 graden. En dat iets of wat betere weer, dat krijgt zondag een vervolg. Afgezien van een enkele bui, is het zelfs vaak droog, met redelijk wat zon. En het eerste deel dan van volgende week verloopt nog wisselvallig en fris. Maar later in de week wordt het allemaal een stuk zonniger en wat belangrijk is, het wordt vooral een stuk warmer.

0: sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar 1,50 euro per kilo. Check, check, check. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
2: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
3: Deze week is Songfestivalweek bij Nostalgie Plus. Stem via de site op jouw favoriet en hoor het resultaat vrijdagnamiddag van 4 tot 7 in de Songfestival Top 30. Nostalgie
4: Plus. Ja, ja, groot feest hier, helemaal in Eurovisie Songfestival modus. Zometeen de Belgische deelname van 2006 die helaas de finale niet haalde. En als ik zeg de knie zwengelt, dan gaat er al een lampje branden. Negen uur, hoogste tijd voor het nieuws met Frauke Kallion. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. In de grote Kemmelbeek in de Westhoek is een enorme concentratie illegale giftige pesticiden gemeten. Tot wel 2000 keer meer dan de toegelaten hoeveelheid. De vervuiling werd 3 weken geleden al opgemerkt, 9 dagen voor de bekendmaking van het Vlaams drinkwaterplan. Het product is giftig voor mens en dier en is eigenlijk sinds 2023 verboden. De grote Kemmelbeek is een van de belangrijkste beken voor de drinkwaterproductie. Het gevaar voor het drinkwater is wel miniem, want de vervuiling is snel opgespoord en omgeleid weg van het drinkwatercentrum. Dubbel zoveel werklozen volgen een opleiding tot een knelpuntberoep. Vorig jaar schreven zo'n 24.000 mensen zich in. Tegenover 11.000 het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg bij minister van Werk, Clarem Val. Dat klinkt als goed nieuws, maar N-VA vermoedt dat het gaat om misbruik. Wie zo'n opleiding startte, behoudt zijn werkloosheidsuitkering zolang de opleiding loopt. In plaats van maximaal 2 jaar. Clarem Val benadrukt dat zo'n opleiding nodig is om mensen te begeleiden naar jobs. En het Koning Boudewijnstadion raakte tijdens de bekerfinale tussen Anderlecht en Union zwaar beschadigd. Dat blijkt uit foto's die de stad Brussel heeft verspreid. Alleen al in de tribunes waar supporters van Anderlecht zaten, werden bijna 300 zitjes vernield. Een schande, zegt de stad Brussel. Het gaat nu berekenen hoeveel het zal kosten om de schade te herstellen. De rekening daarvan moet Anderlecht betalen. Ook vandaag nog erg wisselvallig. We krijgen eerst opklaringen, daarna meer bewolking en nieuwe buien. Met frisse maxima tot 13 graden. Morgen en zondag zowat hetzelfde weer bij 14 graden. Ook begin volgende week nog veel wolken en regen.
6: The Good Morning Show.

onverbrekelijk verbonden aan 1967. Jefferson Airplane bij Nostalgie Plus en Somebody to Love. En daarvoor de Belgische inzending voor het Eurovisie Songfestival in Athene. Was dat in 2006, maar helaas haalden ze zeer onterecht, vind ik nog altijd, de finale niet. Maar ja, het plaatje blijven wij koesteren. En ze hield er wel een nummer 1 niet aan over bij ons in Vlaanderen, ook in Wallonië. Kate Ryan en Je t'adore. Straks bel ik met Liliane St-Pierre. Maar nu heb ik onder meer nog Sister Sledge met He's the Greatest Dancer.

0: ook herinner, dat is die geweldige videoclip met acteur Chevy Chase. Paul Simon, een dek van een hit, zijn ze in Nederland destijds. You can call me Al. En straks, hey, weet je wat ik zie? Ik zie al verzoekjes binnenkomen voor Vinyl Vrijdag. Het is waar ook, ik zou bijna vergeten. Het is vrijdag vandaag, Vinyl Vrijdag straks. Alles op vinyl tussen 1 en 4 met Dominic Kromme uit Zweden. Maar daarvoor nog 100% Follet met Michel Zelve. En dan, ze wordt hier in een sms die ik heb gekregen, de vorstin van de radio genoemd. Lynn de Marais, straks tussen 10 en 12. Ik heb voor jou dadelijk nog een leuke plaat uit de 60s, maar eerst Glen Campbell en Rhinestone Cowboy.
1: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico, Brico City
2: en Brico Planet
1: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% korting voor B-plus leden.
1: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
3: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Een kleedje, een short of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
6: Oh my god, mama, dank u!
7: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie.
8: JBC!
7: Voorwaarden op jbc.be.
9: Het beste uit de 60s,
10: 70s
9: en 80s.

Goedemorgen, als je er nu pas bij bent, je hebt al heel wat gemist, maar je hebt nog heel wat te goed aan de andere kant. Nummer 1 in Engeland was dit, destijds, If Paradise is Half as Nice, van Eamon Corner. Het mooiste, het beste en het meest legendarische uit de 60s, de 70s en de 80s. En dit is een plaat die echt de sfeer van het voorjaar uitademt, vind ik. Voici les clés, Gérard Lenormand. Alleen het weer nog, hè? Voici les clés.

0: 10. Soms roep ik wel eens geen dag zonder ABBA hier bij Nostalgie Plus. En het zou mij ten zeerste verbazen als we ze niet terug zouden horen vanmiddag tussen 4 en 7 in de Eurovisie Songfestival Top 30 met Waterloo dan. Dit kwam uit 81, deze Lay All Your Love on Me.
1: The Good Morning Show. Nostalgie Plus.

0: is in 72, het jaar van Don Rosenbaum, Swimming into Deep Water. Ik hoop van harte dat de volgende plaat op lange termijn toch niet van toepassing zal zijn. The Walker Brothers, wel een hele mooie classic hoor. The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Dadelijk bij Nostalgie Plus.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
5: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
6: Voilà, Els. Je draagt nu voor het eerst hoortoestellen. Hoe klinkt het?
7: Oh, dat klinkt goed.
6: Ja, hè? En je krijgt nu ook een mooie korting.
7: Ja, maar dat klinkt nog beter.
5: In mei verlengen we onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. La Perre. Wij maken alle oren blij.

geweldige. De Walker Brothers uit 66 en The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Nostalgie Plus in Songfestivalmodus. Ik neem je mee naar 1987.

0: ongetwijfeld herkend. Dat was Lilian Saint-Pierre en Soldiers of Love, natuurlijk. Maar wie heb ik aan de lijn? Ja, Lilian Saint-Pierre, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen, Serge.
0: Ja, Soldiers of Love, ongelooflijk, hè. Je kreeg destijds vele liedjes voorgesteld, Lilian. Maar je koos voor Soldiers of Love. Waarom was dat?
1: Omdat ik zoveel liedjes kreeg die mij niet aanstonden, was het eigenlijk mijn toenmalige producer Mark de Koen die zei: Lilian, probeer zelf iets. Je hebt een goed gehoor. En wat ik zei, ja, maar ik kan geen muzieknoten schrijven. Hoeft niet, zegt hij, zing dit. Als je iets voelt, zing het in. En dat heb ik dan gedaan op een cassette. En dan heeft Julie Spies daar een heel mooi arrangement op gemaakt. En het idee sprong feitelijk toen ik naar de televisie aan het kijken was. En ik zoveel miserie en ellende zag. En dat ik dacht, allee, hopla, een nieuwe dag. En het is nog altijd niet beter. Nog altijd een nieuw schandaal is er weer aan het aankomen. En dat was zo de eerste zin. Ik denk, potverdorie, dat klinkt wel goed. En ik denk, waarom kunnen we toch niet een beetje meer vredelievend zijn en Soldiers of Love wezen?
0: Ja,
1: dus het idee was ontstaan en voilà. En dat heeft mij na al die jaren toch gemaakt dat iedereen altijd vraagt achter het nummer. En dat vind ik eigenlijk wel fantastisch.
0: Ja, en het is toch steeds actueel, hè? Spijtig genoeg.
1: Ja, dat is al spijtig genoeg, hè? Inderdaad. Dat zal nooit verbeteren. Spijtig, nee. Ja, dat ik dat moet zeggen, maar dat is zo, hè?
0: Ja. Zeg, en één week voor het Eurovisie Songfestival vertrok je natuurlijk naar de week van feestelijkheden, maar je zat zonder stem.
1: Ja, inderdaad. Bij helemaal in het begin, ik weet nog op de persvoorstelling, hè, dan moest ik de pers te woord staan en zo, en dat heel moeilijk ging. Ik heb van mezelf al een klein beetje een hezige stem, maar dat was echt van vermoeidheid, omdat na mijn overwinning op het Eurosong dan moest ik heel vaak gaan optreden. En ja, dat was echt een hele vermoeiende bedoeling. Dus, en ik was wel een beetje angstig. Maar het was helemaal in het begin van de week. En ik dankzij iemand die, een medewerkster daar aan het Songfestival, iemand die de kledij en zo verzorgde, die zei, ik ga iets, een middeltje maken waar je helemaal gaat van opfleuren. En dat ben ik altijd blijven onthouden. Ook als ik nu een beetje verkouden ben of zo. Gebeurt heel weinig. Maar dan maak ik mij een grote fles thermostee met tijm erin, met honing erin, een klein beetje citroen, want citroen is niet zo goed voor de stem. Maar het heeft mij ontzettend geholpen en de dag van dat ik mijn prestatie moest leveren, was er niks meer te merken. Dus dat was, godzijdank.
0: Ja. Ik heb de beelden nog eens bekeken van toen en je bracht dat lied zo sterk, vol zelfvertrouwen. Het leek wel of je geen zenuw had, of vergis ik mij?
1: Ja, nee, dat is, weet je, dat is niet nog iets wat als mensen mee zien optreden en zo, die zeggen, jij lijkt mij zo'n heel zelfzeker persoon en zonder, ik zeg, nee, dat is wat, gelukkig zie je dat niet, maar inwendig was ik wel een klein beetje aan het sterven, hoor. Van het moment dat je de intro hoort van je lied, en gelukkig stond ik toen met mijn rug, ik weet nog, dat zijn de beelden, geloof, dat ik met mijn rug naar het publiek stond, en ik moest wel trapjes afkomen,
0: ja.
1: En ik dacht, oh god, ik mag daar geen trap missen, of dat. Dus dat is iets wat je echt, maar dat flitst door je hoofd, je hebt bijna de tijd niet, hè. Hop, en dan. Maar eens dat de eerste noot gezet is, is het volledig verdwenen.
0: Ja.
1: En dat heb ik op mijn concerten ook. Dus ik kom op en ik denk, oh, die confrontatie met het publiek, dat blijft na al die jaren nog, ja, zenuwslopend, maar ik denk dat ook goed is. Dat je juist kracht geeft van, wauw, ik moet er echt gaan invliegen.
0: Ja.
1: En dan, die moet het natuurlijk wel verdwijnen, want anders sta je daar wel een beetje raar op je benen te bibberen natuurlijk. Ja.
0: Heel sterk tijdens jouw act vond ik ook de gitaristen, waaronder Jean Bosco Safari, die tijdens het refrein hun gitaar als wapen gebruikten.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat was natuurlijk de choreografie die toen aangeleerd is. Ik weet wel, want ik heb die jongens nog jaren nadien ontmoet, af en toe. En dan vooral de andere, dat was Chris Peters. En een hele goede gitarist trouwens. En die zei, ik heb daar wel een klein beetje een trauma aan overgehouden. En ik, maar lachend zei je dat. Ik zeg, goed, nee, ik vond het fantastisch om te doen. Maar op het moment dat we dan die gitaar moesten in de lucht steken en zo, dat vonden wij natuurlijk altijd heel spannend.
0: Ja.
1: Dus ja, want alles werd toen nog wel live gedaan, hè.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Maar dat stukje dan natuurlijk moesten zij dan zien, ja, hoe moeten we dat hier gaan klaarspelen, hè? Ja. Dus dat was dan voor hun de zenuwen die dan speelden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Zeg, en, je moest genoegen nemen met een 11e plaats. Je was teleurgesteld?
1: Ja. Nee, echt waar, nee.
0: Oei, Lilian.
1: Ik had gewonnen het jaar ervoor, dus dat was geweldig.
0: Ja.
1: En natuurlijk, het is niet dat je dan zegt van, wow, stik niet zo nauw niet meer. Absoluut niet. Ik ging wel ook wel voor de beste prestatie. Maar dat was voor mij het belangrijkste, dat ik fier kon zijn op mezelf. En dat het publiek ook nadien niet kon zeggen van, ja, maar ja, hoe heeft ze dat ook gedaan? Dus ik heb alleen maar goede reacties daarop gehad. En dat was voor mij, ik heb er ook een gouden plaat aan overgehouden.
0: Ah.
1: Natuurlijk had ik nummer 1, ja, had ik terug onze België kunnen laten overwinnen, maar ja, 2 keer na elkaar. Het is tot nu toe maar 1 keer gebeurd, hè.
0: Ja, dus, en bovendien, de concurrentie was heel groot, hè. Bert Totti en Raf.
1: Johnny, weet je, het was zo fantastisch. Johnny Logan, die won, kwam van het podium af en de pers stond hem op te wachten. En dat is zo'n blijvende herinnering ook, dat hij... In plaats van pers, wou hem spreken, en zei, nee, wacht even. En die kwam rechtstreeks naar mij toe, pakte mij vast. En die had precies het gevoel dat hij me moest troosten. Maar dat was helemaal niet het geval. Maar het was wel heel mooi van hem dat hij zo zei van, ja, ik vond dat jij dat geweldig gedaan hebt. Maar ik zag ook aan hem dat hij zo blij was met zijn overwinning. En een terechte overwinning, vond ik het. Ik vond, ja. Dus ik dacht dan, maar Johnny Logan, mooi gezongen, maar is ook een mooi man van binnen.
0: Ja, ja.
1: Innerlijk, en dat vind ik dus ook geweldig. Ja.
0: Ja. Zeg, je treedt nog steeds op. En zouden de fans jou het vergeven als je voor 1 keer Soldiers of Love niet zou brengen?
1: Vergeven? Ik weet het niet. Sowieso is het... Kijk, ik doe nu mijn Magical Tour, om maar iets te zeggen. En in de Magical Tour doe ik geen enkel nummer van mezelf. Het zijn allemaal liedjes die ik opdraag eigenlijk naar mensen, artiesten die ik heb mogen ontmoeten in mijn leven. Sommige die ik niet heb kunnen ontmoeten, maar die ik wel adoreerde. En dan zeg ik dat ook tijdens mijn concert. En dan wordt er in Mazeiken was het bijvoorbeeld nog, dat iemand riep, ja, waarom niet? Ik zeg, dan had je afgelopen jaar moeten komen kijken. Toen heb ik mijn 60 jaar gedaan. Toen zong ik alles. Maar ik zeg, maar wacht even, misschien straks. En op het einde van het programma, ja, komt dan Soldiers natuurlijk toch nog even daarboven. Want anders dan, ja, dan wordt dat toch nog wel gescandeerd. En dan vind ik dat...
0: Oei, Lilian, je valt even weg.
1: Val ik weg?
0: Ah, nee, oh. je bent terug.
1: Ah, ik was nogthans heel erg aan het praten, hoor. Maar
0: ja.
1: Ik weet niet wat dat je het aan het laatste gehoord hebt. Maar in ieder geval, ze zouden het mij denk ik misschien niet vergeven, want ze vragen het elke keer opnieuw. Ja.
0: Ja. Zeg, Lilian, ja. Het Eurovisie Songfestival kent een rijke geschiedenis. En wat is nu jouw favoriete Eurovisie Songfestival ooit?
1: Ja, mijn favoriete... Ja, weet je, het ooit is moeilijk, hè. Maar, want bijvoorbeeld, ik ben een hele grote fan altijd geweest van het nummer Ne partez pas sans moi van
0: Céline
1: Dion, die gelukkig nu terug aan het zingen is. Mm-hmm. Ben ik zo blij om. Dat was toen kippenvel voor mij. Maar toch heb ik zoiets van... weet je, het allereerste wat voor mij dan ook bijblijft, is ik ben in 1964 beginnen zingen. Dat was mijn debuutjaar. En dan had je, ik weet nog heel goed, Nuovo Letà van Giorgio Cinquetti. Dat is een moeilijke naam, zeg.
0: Ja.
1: Maar het jaar nadien had je Frans Gal met Poupée de Cire, Poupée de Son.
0: Ja.
1: En normaal spreek ik niet graag over wat ik luister naar het lied en de kledij en zo, dat interesseert mij niet. Maar ik herinner me toch nog heel, goed, dat ik toen wel zoiets had, wauw, wat een mooi meisje, wat een mooi liedje, wat een mooi kleedje heeft dat kind aan. En ik had toen dat jaar, moest ik meedoen aan het festival, het Knokkenfestival, dat je bij ons had. En toen heb ik mijn naaister de opdracht gegeven van hetzelfde kleedje te maken als dat Frans Gal aan had. En zo heb ik nog 2 kleedjes boven op mijn zolder hangen. Ik heb die nog altijd. Ik kan ze wel niet meer aandoen. Maar het kleedje niet alleen, ook het lied Poupée de Cire, Poupée de Son, ja, dat klinkt vandaag nog altijd... Ja, catchy vind ik.
0: Okay,
1: en
0: ik
1: dat
0: heb
1: is
0: het...
1: toch wel een bewijs van een goed nummer.
0: Ah, ja, ik heb het voor je klaarstaan. Lilian, bedankt.
1: Oh, tof.
0: En luister vooral vanmiddag tussen 4 en 7 naar de Eurovisie Songfestival Top 30. Want ik neem aan dat jij daar hoog in genoteerd zal staan.
1: Oh, heel fijn. Ik hoop het. En ik dank al de mensen op voorhand die voor mij gestemd hebben.
0: Ah, fantastisch. Fijn weekend, Lilian. Tot de volgende.
1: Dank u. Tot de volgende, Serge. Dag.
0: Dag.

0: voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen.
1: Allee.
0: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
2: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Deze week is Songfestival Week bij Nostalgie Plus. Stem via de site op jouw favoriet en hoor het resultaat vrijdagnamiddag van 4 tot 7 in de Songfestival Top 30. Nostalgie.
3: Zometeen drie broers die samen het Eurovisie Songfestival wonnen onder hun familienaam. Your golden years. Nostalgie Plus. Het is ruim 10 uur, tijd voor het nieuws met vrouwtje Kallion. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. In de grote Kemmelbeek in de Westhoek is een enorme concentratie illegale giftige pesticiden gemeten. Tot wel 2000 keer meer dan de toegelaten hoeveelheid. Het product is giftig voor mens en dier en is eigenlijk sinds 2023 verboden. De grote Kemmelbeek is een van de belangrijkste beken voor de drinkwaterproductie. Het gevaar voor het drinkwater is wel miniem. De vervuiling is snel opgespoord en omgeleid weg van het drinkwatercentrum. Steeds meer beschermde plattelandsnatuur wordt illegaal vernietigd in Vlaanderen. Vorig jaar nog werd er de helft meer beschermde bomen, struiken en heggen gekapt zonder vergunning dan in 2019. Dat blijkt uit cijfers van de natuurinspectie. Komt vooral doordat boeren hun akkers anders willen gebruiken. Die stukjes natuur zijn nogthans erg belangrijk voor het planten- en dierenleven op het platteland. Wie beschermde natuur illegaal vernietigt, moet die herstellen. Maar het kan honderden jaren duren voor de oorspronkelijke natuurwaarde opnieuw bereikt is. En het Koning Boudewijnstadion raakte tijdens de bekerfinale tussen Anderlecht en Union zwaar beschadigd. In de tribunes waar supporters van Anderlecht zaten werden bijna 300 zitjes vernield. Een schande, zegt de stad Brussel. Het gaat nu berekenen hoeveel het zal kosten om de schade te herstellen. De rekening daarvan moet Anderlecht dan betalen. Na de bekerfinale vorig jaar tussen Anderlecht en Club Brugge liep de schade op tot €70.000. Het is erg wisselvallig met veel buien en frisse maxima tot 13 graden. Morgen en zondag zowat hetzelfde weer bij 14 graden. Ook begin volgende week nog veel wolken en regen, maar stilaan wordt het wel zonniger en warmer.
2: Vrouwentongen met Leen de Marais.

Louis Per en Richard Harry, drie broers dus, de Harrys, wonnen voor Zweden in 1984 met dit nummer in Luxemburg. Het is rustdag in het Eurovisie Songfestival. Morgen de grote finale van de hoogmis van de slechte smaak. Ik ga toch nog eens kijken morgen. Enfin, ik ga het proberen. Ik ga het proberen uit te houden. Rustdag op de weg ook. Ach, heerlijk. Hè? Het is heerlijk om te komen werken. Als het zo rustig is, jouw vrije dag, gaan wij voorzien van fantastische muziek, zoals elke dag. En een opdracht heb ik ook nog, namelijk stem op jouw favoriete Eurovisie Songfestival song. En dat kan nog tot 12 uur. En zorg dat je straks om 4 uur in de ideale luistermodus bent, want dan beginnen Seb en Michelle eraan, aan die top 30. Goedemorgen en welkom bij Nostalgie Plus en Vrouwentongen.

0: 56 jaar nog altijd even goed. Let It Be van de Beatles.
1: Gaat vreemd.
0: Dat prachtige RS2 van Mosse Dades, dat werd gisteren door jou gekozen in Leen Gaat Vreemd. Speciale week, de Eurovisie Songfestival weer. Ik ben zeer benieuwd of het straks, die RS2 in de Eurovisie Songfestival, top 30 zal eindigen. En dus bleef gisteren deze

dat zal er toch ook wel in staan, zeker, mag ik hopen. We zullen zien. Nog ruim anderhalf uur heb je om hem erin te stemmen, maar vooral nu kiezen voor deze. En dat is dan Adi Gente Di Mare of deze winnaar uit 1978.

0: Isaac Cohen voor Israël won hij natuurlijk de deelname van Israël die het onderwerp is van controverse en misschien wel het einde van het Eurovisie Songfestival zal betekenen, maar toen in 1978 toch nog niet zo aan de orde. A is Gente di Mare en B is Abanibi. Wat zal het worden? Het is aan jou om te kiezen. A of B, stuur het via de site door of via een WhatsApp berichtje.
1: Wat kies jij?

0: voor de Leen gaat vreemd of ons een berichtje sturen to court, dat kan via onze site, dat kan ook via WhatsApp. En dat doe je, gaat naar onze site en daar klik je op het icoontje WhatsApp of je stopt ons nummer in je gsm en dan kan je rechtstreeks ons een WhatsApp berichtje sturen. Ons nummer is 0477 900 800. Sla ons op en dan gebeurt het rechtstreeks. Stemmen voor die Leen gaat vreemd, dat is A voor Gente Di Mare met Tozzi en Raf, derde werden ze ermee. Of de winnaar van 1978, net voor Jean Vallée en L'amour ça fait rêver. Weet je nog wel, toen Jordanië lang dacht dat wij de winnaar waren, omdat ze ruis zetten op die televisie toen de uitslag werd bekendgemaakt en dus Israël won. Ja, ja, dat hebben we allemaal geleerd in de podcast deze week. Abani Bina Boni B, dat is keuze B. Jouw keuzes zie ik dus verschijnen in mijn berichtenbox.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
3: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
6: Deze week alle rosé-wijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onver blazen, dat is de ja. Van Jumbo, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
8: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
7: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
9: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Ah, onderuit, in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk.
12: Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.
13: Mens bestaat 15 jaar.
14: Happy birthday!
13: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Mens. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen.
15: More than a feeling.
13: Bij alle goede providers.
15: Mens 5-5.
13: Nu ook bij Proximus.
16: Het beste uit de 60s,
17: 70s
16: en

0: Daarmee zaten we in 1967.
1: Gaat vreemd.
0: Michael stuurt een berichtje. Mijn favoriete Eurovisie Songfestival nummer aller tijden is en blijft de inzending van Finland. In 2006 met Lordi, Hard Rock Halleluja. Michael, ik vind dat zeer leuk voor jou, maar ik vrees dat je op Nostalgie Plus dat niet of toch zeer weinig zal horen. Ik zie hier van alles binnenkomen voor de inzendingen. Ik zie binnenkomen absoluut A, absoluut B, zo zie je maar. En A, Gente di Mare van Todzi en Raf. Of B, Abani B van Isar Cohen en de Alphabetas. Ik heb moeten tellen, jawel. Ik dacht dat het simpel ging zijn, maar zo zie je maar. Met het Eurovisie Songfestival is alles mogelijk en heeft iedereen altijd zo zijn favorietjes. Geteld, herteld en goedgekeurd. En dit hier is het geworden.
2: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Debameubelen in Sint-Niklaas of op Debameubelen.

eindigt hij in onze Eurovisie Songfestival Top 30? Dat is de vraag. Hangt van jou af. Stem hem erin via onze site. Kan dat nog altijd. En straks tussen 4 en 7 hoor je Seb en Michel die Eurovisie Songfestival Top 30 presenteren. En dan al even loeren naar maandag. Dus de Eurovisieweek is dan voorbij. En dan raap ik dat nummer dat afgelopen vrijdag is overgebleven. Ik raap dat gewoon terug op. Weet er iemand nog wat dat is? Ik zie vingers omhoog gaan. Jawel. Peter Koelewijns, kom van dat dak af. Ik weet het nog, want ik heb mijn boekhouding goed bijgehouden. Dus die ga ik terug opvissen. En dan, want vanaf vorige week kan je ook via Instagram stemmen. Dus ik vertelde vrijdag al wat het tweede nummer is ook. En dat is Parole Parole van Dalida en Alain Delon. Dus maandag zal je kunnen kiezen of straks al als de Instagram-post gedaan is. Kom van dat dak af van Peter Koelewijn en Parole Parole van Dalida en Alain Delon. Dus hou die Instagram-pagina in de gaten en van zodra je het ziet verschijnen, dan kan je je stem uitbrengen. Heerlijk, hè? Blijven we in contact met elkaar, zelfs over het weekend. Okay.

0: Smarta zong het eerst en deze twee deden haar na. David Bowie en Mick Jagger, Dancing in the Streets.
1: Lekkers met Leen.
0: Timon die gaat ons toch een klein beetje moeten opbeuren straks met iets lekkers. Want buiten kunnen we ons vertier niet halen. Maar het is eigenlijk niet dat normaal hè, dat het zo weer is buiten. Want ineens dacht ik, aha, die ijsheiligen. Moeten we die niet nog hebben? En het zijn inderdaad de ijsheiligen. Na vandaag zou alles beter moeten worden, want dan zouden ze gepasseerd moeten zijn. Maar dus, ja, ik hoop op Timon om ons op te beuren zometeen. En ik vermoed dat dat wel zal gebeuren. Daar is hij goed in, chef Timon.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
2: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
4: Dat is een kiwinner.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
6: Ja!
7: Maar ja...
5: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
8: Oh ja! Maar ja...
5: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
6: Oh ja! Maar ja...
5: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
9: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
10: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
9: Op en top, professioneel. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
10: Ah, Profel.
9: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
11: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
12: Jij hebt de power met de Eneco-app.
13: Oh kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
14: Hoe weet jij dat, papa?
13: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
14: Oei. Ook wanneer ik tv kijk.
13: Ja, en ook als jij een tablet oplaat. En zelfs als mama koekjes bakt.
14: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
13: Nee, maar ik wel.
12: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.

0: Lekkers met Leen.
1: Timon, het is alweer de laatste van de week. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Het lievelingsdessert van Charlotte is dame blanche. Van wie niet?
2: Ja, ook van mij.
1: Een goede dame blanche, maar dame daar blanche, komt het. Een goede dame blanche. Ja. En ze zegt, ja, ik eet het veel als dessert op restaurant.
2: Ja.
1: Maar als ik het zelf wil maken, die chocoladesaus. Hè.
2: Ja, en terwijl
1: hoe
2: dat
1: krijg
2: niet,
1: je die goed?
2: Terwijl dat niet zo moeilijk is. Hè. Een goede chocoladesaus.
1: En een crumble. Ze willen er ook een crumble bij.
2: Ja, en het maakt of kraakt uw dame blanche. Dat je het vanille-ijs niet zelf maakt, gaat dan misschien naar uw hoevenboer of ergens een lokale... En koopt gewoon een goede vanille-ijs. Belangrijk, ik heb een leuke tip voor vanille-ijs. Als je vanille-ijs wilt gaan serveren, in plaats van... Ik zie dat altijd mensen ulder vanille-ijs uit een diepvrieszaal en gewoon uit de keuken laten staan totdat hij kan scheppen. Dat gaat, maar eigenlijk ga je vanille-ijs dan van buiten naar binnen smelten. Als je een pot uit een diepvries een half uur ervoor in de frigo zet... Smelt u eerst van binnen naar buiten en hebt u niet zo de binnenkant een klomp en de buitenkant gesmolten. Dus in plaats van dat uit te zetten, zet dan een keer gewoon in uw frigo en daar een hele mooie knel kunt trekken.
1: Voilà, de eerste tip is binnen. Eerste.
2: Dan voor de crumble ga ik zo'n gezouten crumble gaan maken. Dus schrijf misschien even op. Bloem heb je 550 gram nodig, boter 250 gram, suiker 200 gram en dan grof zout 10 gram. Maak dat die boter wat op kamertemperatuur is. Ga het allemaal heel schoon kunnen mengen. Eigenlijk gewoon op een bakplaat en afbakken in de oven op 180 graden.
1: Fijn of dun uitstrijken?
2: Heel dun uitstrijken. Ja. En af en toe een keer met een spatel doorgaan. Totdat dat goudbruin is. En het zo'n goede gezouten crumble hebben.
1: Okay.
2: En dan voor je chocoladesaus. Ja, er zit bij mij in de chocoladesaus veel. Maar eigenlijk hetgeen dat je mee moet starten.
1: Ach, pen en papier of nadien herbeluisteren.
2: Is een halve liter room.
1: Ja?
2: 200 milliliter water en 150 milliliter koffie. Dat ga je eigenlijk aan de koken brengen.
1: Koffie,
2: samen met 40 gram suiker, 6 gram fleur de sel en 360 gram boter. Nog geen chocolade. Dus de chocolade, ik heb een 600 gram donkere chocolade nodig. En die ga ik eigenlijk in kellets, of fijne versneden, aan de kant in een bol doen. Dat zit te wachten. Maar mijn melk, mijn koffie, mijn suiker, mijn room, mijn boter, dat laat ik allemaal één keer opkoken. Op het moment dat dat opkookt, giet je dat op je chocolade en dan is het gewoon roeren.
1: Aha, dus de chocolade van het vuur.
2: En de chocolade komt nooit op het vuur. Dus gewoon uw mengeling, uw room en uw melkbasis, dat je opkookt en die giet gekokend op je chocolade. En dat ga je gewoon goed gaan onderroeren. En dan moet je dat nooit op het vuur zetten, je chocolade. Kan het niet verbranden. En ik zeg, dat is de beste chocoladesaus dat er is.
1: En wat is het voordeel? Niet verbranden en nog een ander voordeel van zo je chocoladesaus
2: te
1: maken?
2: Ja, ik zie vaak mensen die gewoon chocolade smelten met water in de microgolf.
1: Ja.
2: Maar er zit veel meer smaak in. En ook achteraf, ik maak dat één keer in het groot. Ik zet dat in de frigo. En wanneer ik het nodig heb, kun je daar eigenlijk een soort... Eigenlijk is het meer een chocolade ganache. Hè. En je kunt daar gewoon een lepel ganache uithalen. Je doet dat op een pannetje, je smelt dat terug gaar. En je terug dat hij terug goed lopend is. En het altijd chocoladesaus in huis.
1: Je hebt altijd chocoladesaus in huis.
2: En goeie, lekker,
1: willen we niet altijd chocoladesaus in huis? Denk het wel. Charlotte, die dame blanche, die gaat smaken dit weekend. Timon, een goed weekend. Ja. En tot maandag.
2: Tot maandag.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
2: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
1: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
1: en Brico Planet
3: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
1: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
3: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben.
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd verleden.
9: In de Kempen maakt Verlo keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
10: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
11: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
10: Ook open op zondagnamiddag.
12: Deze week is Songfestivalweek bij Nostalgie Plus. Stem via de site op jouw favoriet en hoor het resultaat vrijdagnamiddag van 4 tot 7 in de Songfestival Top 30. Nostalgie.
13: Zometeen de allereerste winnaar in het Eurovisie Songfestival voor een land dat dit jaar niet meedoet.
14: Your golden years. Nostalgie Plus.
13: Het is ruim 11 uur. Het nieuws krijgen we van vrouwtje Kallion. Goedemorgen.
15: Goedemorgen. In amper 2 jaar tijd is het aantal zelfstandigen en uitzendkrachten in woonzorgcentra verdubbeld. In 2024 werkten meer dan 1000 zelfstandigen in een woonzorgcentra. Nochtans zijn zij een pak duurder dan vast zorgpersoneel. Dat bevestigt koepelorganisatie Zorgnet Icuro. Die berekende dat een zelfstandige verpleegkundige met 15 jaar anciëniteit zo'n 40.000 euro per jaar meer kost. Maar woonzorgcentra zien geen andere oplossing, want er is te weinig vast personeel. Het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is voorbij. Na de gesprekken met de Chinese president Xi Jinping stapte hij op het vliegtuig richting de Verenigde Staten. Volgens Trump zijn er fantastische handelsdeals gesloten. Ook zou China helpen bij het heropenen van de Straat van Hormuz en beloofde het geen militair materiaal meer te leveren aan Iran. En voor de kust van Denemarken is een walvis aangespoeld. Het Deense natuuragentschap vermoedt dat het om bultrugwalvis Timmy gaat. Die zat zo'n 40 dagen vast in de Oostzee, maar door een reddingsoperatie vorige maand werd hij opnieuw vrijgelaten in open zee. De onderzoekers raakten hem daarna wel kwijt, ondanks een trekker. Denemarken zal nu een staal nemen van het kadaver om te controleren of het echt om Timmy gaat. Het is erg wisselvallig met veel buien, maar ook enkele opklaringen. Frisse maxima tot 13 graden. Morgen en zondag eerst nog enkele opklaringen. Daarna opnieuw forse regen- of onweersbuien tot 14 graden. En ook begin volgende week nog veel wolken en regen.
13: Alala. Dat is niet goed, hè? Dankjewel, vrouwtje. Er is één probleem op de E40 Gent-Brugge. Daar vlieg je een kwartier van Beernum tot in Oostkamp.
16: Tongen met Leen de Marais.

1968 werd het Eurovisie Songfestival in Londen georganiseerd na de winst van Sandy Shaw's Puppet on a String het jaar daarvoor. En in 1968 won dus Spanje voor de eerste keer de liedjeswedstrijd met La La La van Maciel. Ik hoop dat ik dat goed zeg, Maciel. Enfin, dit jaar doen ze niet mee, Spanje, door de deelname van Israël. Het was, dacht ik, het eerste land om het Eurovisie Songfestival te boycotten. En zoals we weten doet ook Nederland niet mee. Zometeen Rob de Nijs. Hou me vast, maar eerst Racy.

mag er dan al niet meer zijn op deze aarde, maar we blijven hem vasthouden. Rob de Nijs, geen jonge wolf vandaag. Het is te zeggen niet in die hoedanigheid, maar straks wel een Nick als Eurovisie Songfestivalkenner. Samen met Eva de Poorter, die samen dus een podcast maakte voor het Nieuwsblad, die je daarin kan beluisteren in de app over het Eurovisie Songfestival. En ik wil het zo meteen al even met hen hebben over die laatste aflevering. Over de toekomst van het Eurovisie Songfestival. Is die er nog? En zo ja, in welke hoedanigheid? Daarover gaan we het straks hebben. Here comes that rainy day feeling again. Dat kennen we, dat gevoel, hè? The Fortunes.

0: moeten besparen op uw dinnerparty. Dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.

0: Morgen is het finale dag van het Eurovisie Songfestival. Vandaag kijken we naar de toekomst hier met Nick de Schutter en Eva de Poorter, omdat zij een podcast over het Eurovisie Songfestival maakten voor het Nieuwsblad. Opnieuw welkom voor de laatste keer, Nick en Eva.
1: Dankjewel.
0: In deze aflevering peilen jullie naar de relevantie van het Eurovisie Songfestival, naar de toekomst. Opnieuw met jullie twee gasten, Gustave en Tom Dijs. Waarom die vraag over de relevantie?
2: Ik denk dat die vraag de voorbije 3 jaar zeker al een paar keer is gesteld. Waar gaat het Eurovisie Songfestival nog naartoe? Hoe relevant kan een songfestival nog blijven?
0: En waarom?
2: Eerst en vooral de politieke gevoeligheden maken het wel een beetje een soort van... Ik heb het vorig jaar geloof ik een existentiële crisis genoemd, waar het songfestival een beetje in verkeert. Maar ook gewoon qua muziek. Ja, je ziet vaak dezelfde soort muziek terugkeren. Wat gaat AI doen met het songfestival, met de muziek te koor? Dus dat zijn wel vragen die we ook aan onze gasten hebben gesteld.
0: Ja, als je kijkt naar het Eurovisie Songfestival, Nick, van 50 jaar geleden en nu, ik vind dat precies over iets anders
1: gaat. Dat is onherkenbaar.
0: Ja, dat is precies een ander gebeuren.
1: Absoluut. Ik vind, nu, de hele samenleving is veranderd. Je ziet het op heel veel vlakken natuurlijk, maar het Songfestival van 50 jaar geleden, dat was met een groot live orkest en de dirigent op het podium en de artiest was daar eigenlijk een deeltje van het geheel zo'n beetje, meer dan de centrale focus. Het was heel statig, bijna plechtstatig, soms een beetje, misschien iets te serieus. En we zijn geëvolueerd naar een circus. Ja, inderdaad. En ik vind dat fantastisch. Love me een goeie circus. Maar ja, je voelt wel, waar kan dat nog naartoe eigenlijk uiteindelijk? Want we hebben ongeveer elke grapjes act of humoristische act wel al gezien. Wat is de volgende stap?
0: Ja, dus voilà, dat is een van de vragen die jullie stellen in de podcast. Maar ook over AI. Hè? Eva, je had het er al eventjes over. Zie je ooit een AI-artiest met een AI-nummer op het podium verschijnen?
2: Dat is de vraag, hè. Je weet, is het al ergens gebeurd dat AI erin geslopen is? Als je naar sommige teksten luistert, zou je soms denken dat er AI al in zit. Maar we weten het niet. Dat is echt moeilijk om te voorspellen hoezeer dat gaat doorstromen. Want je weet bijvoorbeeld dat er enkel maar de zanglijn door de artiest is live. De rest mag op tape, moet eigenlijk op tape, tenzij dat je er een uitzondering voor vraagt, zoals Finland nu gedaan heeft voor de violen. Maar... ja, je zit daar al wel met een vraag van in welke mate kan het? Het begint al wat te schuren.
0: Ja. Ik heb een fragmentje klaarstaan van iets.
1: Oh ja.
0: Nick, vertel mij eens waar dat we eventjes gaan naar luisteren.
1: We gaan eventjes luisteren naar Blue Jeans and Bloody Tears.
0: En dat is?
1: Dat is een titel die natuurlijk nergens op slaat. Maar dat komt ook omdat ze 100 songfestivalnummers aan een computer hebben gevoederd. En ze hebben gezegd, maak hieruit het ultieme songfestivalnummer. En daar is een absurde creatie uitgekomen met fantastische teksten, waar ik stiekem heel graag naar luister.
0: Ah bon?
1: Maar het slaat werkelijk. Het is zo absurd dat het maar kan.
0: Ik ga heel even het ding opzetten. Ik vrees dat het voor Nostalgie Plus maar heel even gaat worden.

0: Dat is dus het ultieme Songfestivalnummer.
1: Ja, volgens die computer toen. Het was in 2019. AI stond nog in zijn kinderschoenen. Ze hebben hier ook nog een menselijke stem voor nodig gehad. Om het in te zingen ook. Maar ergens verderop in het nummer hoor je ook de stichtende tekst. Tears will always have wet eyes.
0: Ah.
1: Tranen zullen altijd natte ogen hebben, Leen.
0: Ja, maar ik begrijp het. Dat is
1: diep filosofisch.
0: Ik denk dat dat inderdaad wel zo is. Alright, de hele aflevering over de relevantie van het Eurovisie Songfestival kan je beluisteren in de app van het Nieuwsblad. Eva en ik, hartelijk bedankt om langs te komen.
1: Ja. Dankjewel
0: en
1: om op te komen.
0: Veel plezier morgen met de finale.
1: Merci.

0: basgitaarmomentje bij Nostalgie Plus met Status Quo en Rockin' All Over the World. En zometeen momentje voor twee schattegaards. Als ik hen hoor, dan denk ik aan kusjes geven. Op de E40 Gentbrugge, daar verlies je ruim een kwartier van Beernum tot Oostkamp. Sta je elders in de file, kan je het file noemen, dan is het een vertraging van niet meer dan 5 minuten.
1: Vrouwentongen met Linde Marie.

And now we're back together. En toen ging het toch fout en gingen ze uit elkaar. En they moved on, zoals dat dan heet. Kylie Minogue, die reist nog altijd de wereld rond. En Jason Donovan, die heeft ondertussen 2 kinderen, voor alle duidelijkheid, met een andere vrouw dan Kylie Minogue. C'est Jérôme.

0: Déchiré, wat een tongbreker is dat. Dat is er eentje voor de leen gaat vreemd. Een van de komende weken voor het einde van het seizoen er nog in steken. C. Jérôme en Kiss Me. Zometeen nog een duet van twee tortelduiven in 1965 toch. En toen ging het ook mis.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
1: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
3: Dat is een kiwinner.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon

0: shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
1: Oh my god, mama, dank u!
2: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. Voorwaarden op jbc.be.
3: Een stralende huid? Dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verleden.

Mijn heren en mevrouw, Sonny en Cher in 1965 met I Got You Babe. Het is 13 minuten over 11:30 en dan nu een song waarvoor we het even helemaal stil gaan maken. Het duurt bijna 7 minuten, maar we moeten hem vanaf de eerste noot helemaal voluit horen. Hier komt-ie.

0: bestaat een verkorte versie van, maar bij ons hoor je natuurlijk altijd, altijd, altijd de lange versie van bijna 7 minuten. Wat een geweldig nummer is dat toch. Papa was a Rolling Stone van de Temptations. Je hebt nog kleine 10 minuten om te stemmen op je favoriete Eurovisie Songfestival nummer. Dan sluiten we de keet hier, enfin de stembus toch. En dan gooien we alles in de computer en dan beginnen om 4, tussen 4 en 7, Seb en Michel eraan aan die Songfestival Top 30. Veel plezier daarmee en veel Michel, want zo dadelijk ook al tussen 12 en 1 met nog wat inspiratie, mocht je nog kunnen stemmen, maar in elk geval met zeer veel Eurovisie Songfestival.
1: Prettige middag. Nog één keer hoor je dit. Hoewel morgen laat ik al mijn favoriete winnaars horen tussen 5 en 6 in de vooravond in aanloop naar het Songfestival. En dit won net niet in 1996.

voorste inzending van 1996. Die eindigde na Ierland, die alweer won, voor de 7e keer, dacht ik toen. Maar dit had mogen winnen voor mij. Maar ze had al eens gewonnen, die Elisabeth Andreassen, als de helft van een duo voor Noorwegen in 1985. Met een heel ander liedje, zo'n heel vrolijk, amusant niemendalletje. Laat het swingen, laat het rock and roll. Dezelfde zangeres. Hier blonk ze echt vocaal uit in een moeilijk lied dat toch de jury kon overtuigen. Ik keek ernaar en zei, dit is mooi. Straks hoor je het helemaal. Elisabeth Andreassen.

0: Milano.
1: Elke maand.
0: Taco's maken in Mexico.
2: Win for Life.
3: Win for Life.
2: Win tot 5000 euro elke maand.
1: Elke maand, elke maand, elke maand.
2: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelen Verberkmoes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
7: Verberkmoes brengt leven in je interieur.
8: Deze week is Songfestival Week bij Nostalgie Plus. Stem via de site op jouw favoriet en hoor het resultaat vrijdagnamiddag van 4 tot 7 in de Songfestival Top 30. Nostalgie.
9: Prettig vrijdag. Sen is weer op post. Ik uiteraard. En Nicole. Nee, niet die Nicole. Wel de Nicole van Hugo.
10: Your golden years. Nostalgie plus.
9: Het nieuws. Je krijgt het van Bart van Langehoven. Dag Bart.
11: Goedemiddag. Vanaf deze zomer kan je op videoconsultatie bij je kinesist, logopedist en vroedvrouw. Dat zegt minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Al zijn er wel enkele voorwaarden. Zo moet je minstens 1 keer fysiek zijn langs geweest en kunnen er maximaal 2 videobehandelingen op rij plaatsvinden. Volgens Van den Broeke heeft dat alleen maar voordelen. Zorgverleners zullen minder patiënten hebben die plots niet komen opdagen en de zorg wordt ook niet onderbroken door drukke agendas. Artsen kunnen al langer videoconsultaties doen. In Frankrijk zijn 2 Belgen opgepakt voor illegale smokkel van curryworsten en Mexicano's. Volgens de Franse politie gaat het om een crimineel netwerk dat op grote schaal bereide frituursnacks smokkelde naar ons land en verkocht in onze frituren. Agenten vielen binnen in een garagebox net over de grens en troffen honderden kilo's vlees aan die onhygiënisch werden bewaard. De frituursnacks werden in beslag genomen, net als 10.000 euro's cashgeld. En op het Belgisch kampioenschap lange baan zwemmen in Antwerpen heeft Florine Gaspar haar eigen nationaal record op de 50 meter schoolslag verbeterd. Gaspar is nog maar 24 en zwom een tijd van 30 seconden en 37 honderdste. Dat is 700ste sneller dan haar vorige beste tijd. En Roos van Otterdijk heeft zich dan weer geplaatst op de 100 meter vlinderslag voor het EK zwemmen van deze zomer in Parijs. Ze won haar reeks met een ruime voorsprong. Het BK lange baan zwemmen gaat nog door tot zondagavond. Het is erg wisselvallig met veel buien, maar ook enkele opklaringen en frisse maxima tot 13 graden. Morgen en zondag eerst nog enkele opklaringen, daarna opnieuw forse regen of onweersbuien tot 14 graden. Ook begin volgende week nog veel wolken en regen.

0: in elke taal. Nicole en Hugo. Yo te quiero, oui bon amour, laat ons samen zijn. Het was rijmelarij op grote schaal en toch, dit liedje had een ongeziene charme. Ik vind het zelfs beter dan Goedemorgen Morgen. De Paarse Lantaarn van het Songfestival 1973, die een rode werd en daarna een ware cultstatus kreeg. Overigens, tijdens de uitvoering in Luxemburg stond een zanger in het achtergrondkoor die later bekend werd, Luc Bral. Straks om 4 uur is er jullie Songfestival Top 30. Nu nog een uur met meer eigenzinnige keuzes, al is de kans groot dat deze straks nog wel een keer te horen is. De winnaar van 81, Bugs Swiss.
1: 100% winnaar.

Bugsfizz, een van de weinige songfestivalwinnaars die er daarna in slaagde om nog een nummer 1 hit te scoren in Europa, naast een aantal andere hits. Britpop zonder pretenties. De vertolker van de Belgische inzending van 1990 had in Frankrijk en Wallonië enkele jaren ervoor een nummer 1 hit gescoord. Cœur de Loup. Zijn naam Philippe Lafontaine. Hij had een sterk, sfeervol lied, maar weigerde het achteraf commercieel te releasen, waardoor het zelden gehoord werd. Vandaag wel. Macédonien Philippe Lafontaine.

Het blijft mooi, dit eigentijdse chanson, dat meer punten en aandacht verdiende. Massé Domienne, op 24 mei wordt Philippe Lafontaine 71. Iedereen was het erover eens dat Nel Blue, die Pinto, die Blue of Volare in 58 de winnaar van het Songfestival had moeten worden. Het werd achteraf wel een gigantische wereldhit. Een herkansing dan maar in 1959 voor Domenico Modugno met dit liedje, Piove.

Domenico Modugno in 59. Toen eindigde hij zesde, maar hij haalde wel nummer 1 in Vlaanderen met dit liedje Piove, waar Volare op nummer 5 bleef hangen. Een derde deelname, dat zag hij niet meer zitten. In de jaren 90 was Ierland bijna altijd een potentiële winnaar, ook in 97, toen Engeland won met Katrina and the Waves en Ierland weer eens tweede werd. De kloof was wel enorm groot. Een verschil van maar liefst 70 punten. Het mooie Mysterious Woman, dit is Mark Robert.

Mark Roberts, in Ierland sindsdien een grote naam. Hij is er ook radiopresentator. Terug naar 72. IJzersterk jaar. Vicky Leandros won, dit werd derde. Mary Rose.

0: Marie Roos in 72. 12 jaar later deed ze nog een keer mee, maar dat werd een afknapper. Iemand die 3 keer meedeed voor Nederland, telkens onder een andere naam. Zo meteen.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
3: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
3: Ah, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
5: Peugeot. In mei verlengen we bij La Perre onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij. Knaldi.
6: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
7: Check, check, check. Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
8: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
9: Mens bestaat 15 jaar.
10: Happy birthday!
9: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Mens. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Mens 5-5. Nu ook bij Proximus.
11: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
12: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
11: Ook open op zondagnamiddag.

party's over now. Componisten hadden erg goed geluisterd naar Those Were The Days van Mary Hopkins. Sandra Remer, in 72 was ze vierde geworden als de helft van Sandra en Andres, in 79 als Xandra met een X vooraan met Colorado waagde ze een derde keer haar kans en in 76 nam ze deel onder haar naam Sandra Remer. Ze eindigde negende. In 84 stuurde Italië dit liedje, waarvan ik weet dat heel veel mensen het mooi vinden. Plaats in de top 30 dringt zich op, Alice en Battiato.

Alice Battiato's werden in 84 vijfde. Franco Battiato overleed op 18 mei 2021. Dus volgende maandag is het al 5 jaar geleden. Isabelle Aubray won in 62 met un premier amour, maar ze verdiende in 68 weer te winnen met het nog mooiere La Source.

Zo mooi, maar toch een vreemde tekst. Isabelle Aubray en La Source, toen derde in 68, na Martial en Cliff Richard. Ze is er nu 87. Elke dag lonk ik één keer naar het Songfestival in de 21ste eeuw. Ik ga niet beweren dat er geen mooie liedjes waren. De voorbije 26 jaar, je moet ze toch wel met een vergrootglas zoeken. 2002 was een ronduit trieste editie met een waardeloze winnaar, sorry, maar Marie-Anne en I Wanna Be won, liedje dat ook nadien compleet flopte. Malta werd tweede, maar Engeland eindigde derde met deze mooie, degelijke ballade. Herontdek, Come Back, Jessica Garlick.

Goed gezongen, knappe compositie, misschien een beetje ouderwets, maar dat mocht nog in 2002. En het werd gewaardeerd, derde plaats voor Groot-Brittannië en Jessica Garlick. In 1974 stond het ene mooie lied het andere in de weg. ABBA kon niet anders dan winnen, maar misschien had Gigliola Cinquetti die overwinning ook wel verdiend met dit prachtige lied.

0: Zie, en Giulio La Cinquetti, niet langer het jonge meisje dat 10 jaar eerder iedereen charmeerde en won met Noholetta, nu in 74 een volwassen vrouw met karakter. Achteraf haalde Zie in een Engelse versie de Britse top 10. Zo dadelijk onze half Engels gezongen inzending van 1975.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
3: Manutan, Manutan.
2: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
3: Manutan, Manutan.
2: Bestel op manutan.be.
4: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
5: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.

Anne Christie, schitterende zangeres, best mooi lied, maar Europa had er amper horen naar. Zo jammer. Een verklaring zoeken waarom een liedje niet aansloeg, het is zinloos en overbodig. Amina had evenveel punten in 91.

Amina Annabi, zo heette ze voluit. Heet ze voluit, maar we zijn een beetje haar spoor kwijtgeraakt. Gedurfde inzendingen. Soms ging je ermee finaal tegen de vlakte. Dat overkwam België een paar keer. Maar soms charmeerde je ook de jury daarmee. Zoals in 1971, toen Nederland met een bijna middeleeuws lied grote indruk maakte. Bloedmooi, Saskia en Serge. Yay.

Saskia. En waar Saskia is Serge een tijd in 71 zonder meer een van mijn favoriete songfestivalliederen aller tijden. Daarna lanceerden Saskia en Serge zich meer in countrymuziek en ze scoorden ook enkele knappe hits bij ons. Een bedenking, wat zou het songfestival zonder vrouwen zijn? Ik vermoed dat je geen statistieken bijhoudt, maar tot nu toe vandaag 8 heren en 12 dames. En er komen er nu nog 3 bij. Eerst Nicole

Eindelijk won Duitsland in 82. Met Nicole vanaf het eerste land, Portugal, stond Ein bisschen Friede aan de leiding en gaf die toppositie niet meer af. Nicole mocht ook als laatste zingen, of moest als laatste zingen met de nodige zenuwen. Duitsland kreeg van elk land punten en de laagste score, nota bene 1 schamelpuntje, kreeg het van buurland Oostenrijk. Dat moet daar bijna een politieke rel geweest zijn, hè. 1999. Wij blij met onze inzending, maar die kwam jammer genoeg net wat te laat. 3 jaar eerder en Vanessa Schinitor had heel hoog gescoord met dit liedje.

0: lente. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
2: en Brico Planet
1: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% korting voor B-plus leden.
1: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be. Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
3: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
5: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.
6: Hallo, een zeer goedemiddag. Welkom bij Nostalgie Plus. En het is vrijdag. Dat betekent dat het tijd is voor Villa Vinyl. 3 uur plaatjes draaien op verzoek live vanuit mijn platenkast hier in Zweden. En zometeen beginnen we met Pas de Deux. Rendezvous staat dus klaar. Eerst moeten we tijd maken voor het nieuws van 1 uur. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Vanaf deze zomer kan je op videoconsultatie bij je kinesist, logopedist en vroedvrouw. Dat zegt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Er zijn wel enkele voorwaarden. Zo moet je minstens 1 keer fysiek zijn langs geweest en kunnen er maximaal 2 videobehandelingen op rij plaatsvinden. Volgens de minister heeft dat alleen maar voordelen. Zorgverleners zullen zo minder patiënten hebben die plots niet komen opdagen. En de zorg wordt ook niet onderbroken door drukke agenda's. Artsen kunnen al langer videoconsultaties doen. In Frankrijk zijn 2 Belgen opgepakt voor illegale smokkel van curryworsten en Mexicano's. Volgens de Franse politie gaat het om een crimineel netwerk dat op grote schaal bereide frituursnacks smokkelde naar ons land en verkocht in frituren bij ons. Agenten vielen binnen in een garagebox net over de Frans-Belgische grens en troffen honderden kilo's vlees aan die onhygiënisch werd bewaard. De frituursnacks werden in beslag genomen, net als tienduizenden euro's cash geld. In de Ronde van Italië zijn 2 toeschouwers van 19 en 20 jaar opgepakt door de Italiaanse politie. Gisteren probeerden ze tijdens de etappe bewust een valpartij te veroorzaken. Terwijl de ene verdachte filmde, probeerde de andere renner te laten schrikken. En hij duwde ook een renner die gelukkig niet ten val kwam. De organisatie van de Giro reageerde scherp op sociale media en roept fans op om de renners en de koers te respecteren. Het is wisselvallig vandaag met veel buien, wel opklaringen tussen die buien door. Maxima tot 13 graden. Morgenochtend eerst brede opklaringen, daarna terug wolken. Blijft wel fris bij 13 graden. Zondag wordt het wisselvallig met regen tot 14 graden. En begin volgende week nog steeds bewolkt en regen. Het wordt wel zonniger daarna.
1: Villa Vinyl
0: met Dominique Krommen.

0: draait door Villa Vinyl.
1: Het was toen van staatsbelang. En de wereld stond op zijn kop, in ieder geval in Vlaanderen en bij uitbreiding heel België, toen besloten werd dat dit liedje naar het Eurovisie Songfestival ging. En achteraf beschouwd was het eigenlijk zijn tijd redelijk ver vooruit. Het was eigenlijk zeer modern. En voor de jaren 80, absoluut die sound van de jaren 80 die er helemaal in zat. En misschien waren er hier en daar wel wat verbeterpuntjes. Dat kan misschien wel kloppen, maar in ieder geval blijft een leuke van Pas de Deux. En Rendez-vous aan het begin van deze aflevering van Villa Vinyl. Voor vrijdag 15 mei 2026. Live vanuit mijn platenkast in Zweden. Waar ik vandaag, net precies een jaar geleden, ben aangekomen op deze 15e mei. Ik zit dus al een jaar, woon ik hier. En het bevalt mij uitermate goed. Vooral omdat ik dan nog radio kan blijven maken. En zeker op vrijdag is dat dan nog eens extra boeiend. Want dan zie ik wat er allemaal binnenkomt aan verzoekjes die er allemaal worden aangevraagd. En jij kan je steentje bijdragen. Of je klompje zwart goud. Laten we ons daarop houden. Via onze website nostalgie.plus kan je het WhatsApp-icoontje aanklikken. En dan kan je eventueel al een WhatsAppje sturen. 6661 is ons sms-nummer. Kan allemaal. En dan zie ik wat er binnenkomt. En dan probeer ik het, als ik het in mijn collectie heb, uit de bakken te vissen en te draaien voor jou. Tussen nu en 4 uur heb jij dus helemaal voor het zeggen. Laat vooral weten waar je zin in hebt. Zoals Martien van Nieuwenhuizen al gedaan heeft. Hij heeft weer een heel lijstje doorgestuurd met allemaal toffe liedjes. Bijvoorbeeld iets van Thomas Dolby zag ik staan, van de Nits, van Chris Isaak. Maar ik ga voor deze, die overigens niet van James Brown is, Martien. Ik denk dat je een klein beetje in de war was. Dus van Tom Brown namelijk. Was niet erg, hè? Ik weet wat je bedoelt. Funking for Jamaica.

Op vrijdagmiddag heb jij het voor het zeggen in Villa Vinyl. Wat wil jij graag horen uit Domi's platenkast? Laat het weten via nostalgie.plus.

Dankjewel Bart voor Bram was het die doorgestuurd had. Voor deze, die ook nog een keertje een hit zou worden voor John Farnham. Maar volgens mij was dit de originele die ik uit de kast getrokken heb. En dat is echt wel een heel leuk liedje, lang niet meer gehoord, van Tom Kimmel. That's Freedom. En daarvoor nog Tom Brown. En Funking for Jamaica hier bij Nostalgie Plus. Plaatjes op verzoek en dan van vinyl gedraaid. Dat is het concept van dit programma. Iedere vrijdagmiddag hier bij Nostalgie Plus. 6661, dat is ons sms-nummer. Of via de website nostalgie.plus, daar kan je terecht. Neil Diamond nog een keer hier.

0: Ah, en toen was hij afgelopen. Ik dacht dat er nog iets aan ging komen. En dat was dus niet het geval. Neil Diamond, Crunchy Granola Sweet later. Trouwens ook nog een hit in de versie van Percy Faith. En ja, dat was dan bij radioliefhebbers heel erg beroemd geworden, deze versie. En dat bewees dat het nummer ook instrumentaal heel erg krachtig stond. De Crunchy Granola Sweet. Heerlijk, hè? Is trouwens ook prominent aanwezig in die film die absoluut een aanrader is, hoor. Met Kate Hudson en met... even nadenken wie de rol weer speelt. Ja, de man van Wolverine. Ik ben even zijn naam kwijt. In ieder geval die film over het koppel dat ooit plaatjes ging coveren van Neil Diamond. Sang Sang Blue heet de film. Dat was Neil Diamond en Crunchy Granola Sweet. En zometeen ga ik iets draaien van Electric Light Orchestra hier bij Nostalgie Plus. Living Thing komt er zometeen aan.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
3: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
5: Dat is een kiwinner.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Jij hebt de power met de Eneco-app.
7: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
8: Hoe weet jij dat, papa?
7: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
8: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
7: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
8: En weet die app ook waar mama de koekjes verstapt?
7: Nee, maar ik wel. Kom.
1: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.

Karim Kantar Classics, A New World Record heette het album waar het op stond. En dit was van Electric Light Orchestra, die herkenbare sound van producties van Jeff Lynne en Living Thing. Goedemiddag, dit is Nostalgie Plus. Vrijdag 15 mei voor veel mensen een brugdag. Misschien een mooie gelegenheid om te denken van, ja, ik ga gewoon een plaatje aanvragen. Dat kan door even een berichtje te sturen via de WhatsApp. Dat kan je vinden via onze website nostalgie.plus. Er staat zo'n icoontje en dan kan je ons toevoegen en dan kan je gewoon een WhatsAppje sturen. Dat is altijd zeer handig. Je kan ook gewoon een berichtje sturen, mocht je dat dus niet op je smartphone hebben geïnstalleerd of zo. 6661 is ons sms-nummer of gewoon dus een mailtje, kan ook. Eens even kijken wat ik heb klaarstaan. Er zijn verschillende toffe aanvragen weer binnengekomen. Wat songfestivalliedjes, maar je moet vooral rekening houden dat ik niet alles kan draaien wat het songfestival betreft. Want Seb heeft natuurlijk straks na vier de allerbeste songfestival platen op een rijtje gezet. Dat ga je straks horen na vier uur. Als je daar een liefhebber van bent. Overigens, ik ben er dit jaar helemaal niet mee bezig. Eigenlijk de laatste jaren al helemaal niet meer. Ik moet wel zeggen dat ik wel een paar heel leuke liedjes gehoord heb. Dat dan weer wel. Maar laat ons vooral focussen op het vinyl deze namiddag. Eens even kijken wat hier binnenkwam, een sms'je waar geen naam bij stond. Dus als je een sms'je stuurt, zet er dan even je naam bij. Dat is altijd fijn om te weten en de credits mee te geven wie de plaat heeft aangevraagd. Dat zou net zo leuk zijn. Dan kan ik zeggen wie deze heeft aangevraagd. Van Billy Ocean. Lekkere vrijdagnamiddagplaat. Dat is deze Are You Ready?

0: zoals het hoort, bij een plaat als deze. Lekker krakend voor Diana, die hier op vrijdagmiddag zin in heeft. En ik kan me daar helemaal de beelden voorstellen uit de jaren 50 van zo'n high school prom. Waar je dan uitgevraagd werd als meisje door een jongen. Je kwam je dan ophalen in een limousine. Het zal niet zo'n limousine geweest zijn, maar misschien zo'n American car. En dan s'avonds dansen op zo'n liedje als dat van The Platters, Smoke Gets in Your Eyes. Dat zijn de beelden die opgeroepen worden bij mij. Dimitri Bergmans heeft leuke suggesties doorgestuurd. Wax, Right Between the Eyes, Fleetwood Mac, Family Man en Ten Sharp met You. Ik kan er misschien straks nog eentje van die andere draaien, hoor. Ik ga nu in eerste instantie voor deze, Dimitri. Exile.
1: When I get home, babe, gonna light your fire. All day I've been thinking about you, babe, you're my one desire.

je plaatjes uit de kast haalt met daarop een rack als label, dan is de kans heel groot dat het door Gene Chapman geproduceerd was. En dat was met deze ook het geval van Exile, Kiss You All Over. Die werd aangevraagd door Dimitri. En jouw verzoekjes zijn natuurlijk ook welkom. WhatsAppje kan je sturen via onze website, nostalgie.plus. Dat doen we pas sinds vorige week. En als je ons daar één keer in hebt en je smartphone hebt zitten, dan kan je ons altijd berichtjes sturen, foto's en dergelijke zien we hier allemaal binnenkomen. Het is misschien wel leuk om te weten waar je op deze brugdag mee bezig bent. Of dat je misschien ergens in een tuincentrum aan het rondlopen bent om de plantjes te kopen voor de zomer. Zou zomaar kunnen natuurlijk. Maar laat het dan weten of een berichtje 6661. Dennis die had mij vorige week een bericht gestuurd voor New Order, True Faith. Maar ik heb het veel te laat gezien. Hij stuurt me vandaag opnieuw een berichtje. Geweldige opener van Tom Kimmel daar straks. That Freedom draait en ik. Heb je tijd voor Let My People Go Go van de Rainmakers? Die de laatste tijd blijkbaar overuren draaien. Alhoewel, ik denk dat die niet overuren genoeg kunnen draaien als ik zo de berichten in de kranten en zo lees. Ja, ik lees die nog altijd hoor. Ondanks het feit dat ik in Zweden woon. Maar ik lees die en dan blijkt dat er toch nog niet genoeg regenwater is gevallen om het allemaal op te vangen wat er weer tekort was. Let My People Go Go. Met onder andere Jezus als onderwerp, nog toepasselijk in dit hemelvaartweekend stuurt hij. Lang niet meer gehoord, deze van de Rainmakers.

0: een eeuwigheid geleden. En dankzij Dennis hebben we hem weer uit de kast kunnen trekken. Letterlijk en figuurlijk, want het is Villa Vinyltijd. Live vanuit mijn platenkast. Jij mag er een gouden greep uit doen. The Rainmakers, Let My People Go Go. En zometeen gaan we naar de soul van Gladys Knight en de Pips.
1: Voor ons profilexperts moet alles kloppen voor we stoppen. Dat is de pro in Profil. Ontdek al onze beloften op profil.be.
2: Profil.
3: Ramen en deuren met glasheldere beloften.
4: Een stralende huid? Dat kan met de musthuif van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
7: Ik kies Unlimited Internet.
6: En 5G.
7: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
6: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
8: Go Yellow!
1: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
9: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
10: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijk

De heerlijke soulmuziek van Gladys Knight en The Pips met Baby Don't Change Your Mind. Even kijken, 13 minuten over 13:30 geworden hier bij Nostalgie Plus. Villa Vinyl, ja, mensen zijn ondertussen volop aan het whatsappen. Duurde wat langer vandaag voor iedereen op gang komt. Misschien zo een brugdag, waar je wat andere dingen aan je hoofd hebt. Maar laat vooral weten waar je zin in hebt en doe een gouden greep uit mijn platenkast. Door even een berichtje te sturen via nostalgie.plus. Daar vind je zo'n icoontje van WhatsApp. Dan kan je ons toevoegen op je WhatsApp-app. En dan kan je doorsturen wat je graag zou willen horen. En zelfs foto's en dergelijke. Johan Vreken die heeft mij een berichtje gestuurd. Die zegt, beste Domi, Peter en Gordon lijken wel vergeten te worden op zowat alle zenders. Ze hebben wel nogal wat pareltjes gecreëerd. Zoals A World Without Love, Lady Godiva, True Love Ways, Let It Be Me. En een van de favorieten, de favoriet zelfs, van Johan is deze. Woman van Peter en Gordon.

Bij de eerste keer dat ik hem draai, hoor, eerlijk gezegd. Dat was Woman van het duo Peter en Gordon. De grootste hits hadden ze natuurlijk in de jaren 60 met een liedje dat geschreven werd door Lennon en McCartney. Dat was van A World Without Love. Dat moest ik even over nadenken. Maar ik was even een bericht gaan zoeken van Jan van Gucht uit Opwijk, die mij een link heeft doorgestuurd. Een YouTube-link naar een liedje dat hij heel graag zou willen horen op deze vrijdagnamiddag. The Bats is een Belgische band uit Opwijk uit de jaren 80, die we natuurlijk allemaal kennen van die grote hit Don't Talk to the Liar. En deze, minder bekend, maar die wil Jan graag horen.

stuurde mij een berichtje. Die is opgegroeid in de jaren 70. En dit was een jeugdidool van haar. En als ik zo de hoesfoto bekijk, kan ik dat perfect voorstellen dat zijn poster op heel veel meisjeskamers aan de muur hing. Leif Garrett met I Was Made for Dancing. En daarvoor nog een Belpop-productie. Van The Bed uit Opwijk. En Who Takes the Long Way Home, aangevraagd door Jan. Doe er nog eentje voor we toe zijn aan het nieuws van 2 uur. En dat is de briljante, de fantastische Bonnie Raitt, Nick of Time.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
1: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro. Check.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Een zeer goedemiddag. Tweede uur van Villa Vinyl gaat zo meteen in. En dat doen we met een songfestival winnares. Nee, geen winnares. Het werd wel geschreven door Serge Gainsbourg. Daar moest ik even aan opkomen. Joël Ursul. Met White and Black Blues. Dat is voor zo meteen. Eerst tijd voor het nieuws van 2 uur met Simon. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Bondscoach Rudy Garcia heeft zo net zijn selectie voor het WK in Noord-Amerika bekendgemaakt. De grootste verrassing is Matias Fernandez Pardo, die de voorkeur krijgt boven Openda. Bij de doelmannen ontbreekt Mats Sels. Lammens en Penders reizen wel mee als backup voor Thibaut Courtois. In de verdediging worden Club Brugge-spelers Brandon Mechelen en Joachim Seys beloond. Ook Zeno de Bast haalt de selectie. Axel Witsel keert na 1,5 jaar terug voor zijn 4e WK. En ook de geblesseerde Romelu Lukaku mag mee. Samen met sterkhouders De Bruyne en Doku openen de Rode Duivels op 15 juni het toernooi tegen Egypte. De vervuiling van de grote Kemmelbeek had geen invloed op de kwaliteit van het drinkwater, dat zegt de watergroep. De stof is niet in het spaarbekken van de Blankaart terechtgekomen. In de beek in Reninghelst werden concentraties van het verboden pesticide oxamiel gemeten, tot wel 2000 keer de toegelaten hoeveelheid. Vlaams minister van Omgeving, Jo Broens, gaat de bron van de vermoedelijk illegale lozing versneld gaan opsporen. De minister noemt de vervuiling onaanvaardbaar en benadrukt dat de dader gestraft moet worden. Oxamiel is een giftig gewasbeschermingsmiddel dat 3 jaar geleden in Europa werd verboden. Vrijwilligers van de hondenvereniging Sarda Lucky houden zondag een nieuwe zoektocht naar het lichaam van Heidi de Schepper in Balen. Deze keer zoeken ze in een specifiek bos waar een van de hoofdverdachten in 2011 al een moord pleegde. De nieuwe poging komt er na getuigenissen van mensen uit de omgeving. Heidi de Schepper verdween in 2010, maar die verdwijning kwam pas 14 jaar later aan het licht. De organisatie voert de zoektocht uit op eigen initiatief en zal de politie onmiddellijk verwittigen bij verdachte vondsten. Het is wisselvallig vandaag met regen. Het klaart wel op tussen de buien door, maxima tot 13 graden. Morgenochtend eerst brede opklaringen, daarna terug bewolkt. Het blijft ook fris bij 13 graden. Zondag wordt het wisselvallig met regen tot 14 graden. Begin volgende week nog altijd bewolkt en regen, maar het wordt wel zonniger daarna.
4: Villa Vinyl
5: met Dominique Krommen.

0: Domi draait door.
1: Joël Ursul was even in de war daar straks, want Serge Gainsbourg die had al ooit een winnend liedje geschreven voor het Songfestival. Dat was in 1965 voor France Gall. Poupée de Cire, Poupée de Sang was van zijn hand. Hij heeft nog meerdere keren deelgenomen als tekstschrijver aan het Songfestival. Die Serge Gainsbourg, onder andere met het liedje in 67 Boom Bada Boom. En dan had hij ook nog een keertje Kom een Boomerang in 75. Dan is er ook nog deze dus uit 1990 van Joël Ursul. Het jaar dat Toto Cotugno won voor Ierland. Met Insieme. En deze dus heerlijk liedje, Joël Ursul, White and Black Blues. Straks na 4 uur veel meer Songfestival, want Seb gaat je dan de Songfestival Top 30 presenteren. Dus nu, tussen nu en 4 uur nog andere liedjes. Af en toe wel een Songfestival liedje, zoals het volgende. Maar je mag je voorkeur doorsturen van platen die je heel graag wil horen op deze vrijdagnamiddag. Doe het via onze website nostalgie.plus of een sms'je naar 6661. En dan ga ik kijken of ik het in mijn platenkast heb zitten. En dan ga ik het met plezier voor je draaien. Bert, je had een goede tip. Het Songfestival inzendingen 1977 voor het Verenigd Koninkrijk. Lindsay de Paul en Mike Moran.

Op vrijdagmiddag heb jij het voor het zeggen in Villa Vinyl. Wat wil jij graag horen uit Domi's platenkast? Laat het weten via nostalgie.plus.

Uit Engeland, waar ze afkomstig, het was een familieonderneming, de familie Pearson. Hun grootste hit hadden ze met het plaatje All Fall Down. Het was Five Star, zo heette ze. En Tom Klaus die wilde deze nog een keertje horen. Een nummer dat je zelden hoort op de radio. The Slightest Touch, met alle plezier gedraaid voor je. Dit is Nostalgie Plus met Villa Vinyl nog tot 4 uur vanmiddag. En jij bepaalt wat ik hier op de draaitafels gooi, leg. Gooien, niet zo beleefd. Zeker goed met mijn collectie omgaan. Maar laat vooral weten waar je zin in hebt. En dat kan door een berichtje te sturen. Dus via onze website nostalgie.plus of een berichtje 6661. Kreeg Patricia, die stuurde iets door. Heel graag iets van Barry White of André Hazes. Kan dat? We dansen zo fijn samen. Ik had er een mededeling bij zien staan. Voor mijn teddybeertje die in deze weersomstandigheden zwaar werk verricht als bouwvakker. Chapeau, nog even volhouden. Ik zelf heb gedaan met werken en kan mijn weekend starten. Alleen mijn voornaam vermelden. Oh ja, heb ik gedaan. Oké, goed. Dat is even in paniek. Want de relatie is blijkbaar niet geweten. Hartelijk dank. Krijg ik respons op mijn berichtje? Bij deze is de respons gebeurd, Patricia. En ja, Barry White, you see the trouble with me.

0: altijd risicovol om mij berichten te laten voorlezen waar ik dan niet alles in mag vermelden. Maar gelukkig heb ik mij nu niet versproken in dit geval. Voor Patricia. Voor haar schat die nog aan het werk is in barre weersomstandigheden als bouwvakker. Ja, je moet het maar doen op dagen als vandaag. You see the trouble with me. Zometeen gaan we naar een legendarisch album uit 1986, waar in die tijd ook wel heel veel rond te doen was. Paul Simon die werd verweten om wat gebruik te maken van Afrikaanse muzikanten om een commercieel succes te scoren. Ik heb het uiteraard over zijn bekendste album Graceland. Komt er zometeen aan. Diamonds on the Soles of Her Shoes.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
2: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
1: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Ment bestaat 15 jaar.
5: Happy birthday!
4: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Nu ook bij Proximus.
6: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelenverberk Moes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
7: Verberk Moes brengt leven in je interieur.

laatste nummer van kant 1 van het album Graceland. Daar was het op terug te vinden van Paul Simon. Een paar weken geleden was hij nog in het land voor een concert waar iedereen razend enthousiast over was. Diamonds on the Soles of Her Shoes van het album Graceland. Emma Dierkens had het aangevraagd. Trouwens, een paar plaatjes doorgestuurd. All I Wanna Do van de Beach Boys onder andere. Het zou mijn blokpauze compleet maken. En deze dus, Diamonds on the Soles of Her Shoes. Nadine uit Isegem is van de partij vanmiddag. Eentje waar ze zot van was in haar jonge jaren stuurt ze. Is een liedje van Petula Clark. Die ik met plezier opgelegd heb hier op de draaitafels. Is het deze? Ja, oké, goed. La Nuit n'en finit plus van Petula Clark.

Uit de jonge jaren van Nadine uit Isegem. Je verraadt je een klein beetje de leeftijd, maar dat is niet erg. Want daarvoor zijn we er natuurlijk met Nostalgie Plus om die plaatjes nog een keertje naar boven te halen. Needles and Pins, zo kennen we het in de Engelse versie. La Nuit No Fini Plus van Petula Clark, dikke hit in de jaren 60. Rudy uit Leuven heeft mij ook een berichtje gestuurd. Hij wil iets van Paul Young horen op deze vrijdagmiddag. En een keertje niet Love of the Common People of Come Back and Stay. Een klein beetje dit vergeten liedje uit de jaren 80. I'm gonna tear your playhouse down.

0: Mijn excuses. Ja, ik was iets te vroeg mij laten verrassen door een van de eerste singeltjes van Shaking Stevens, door Gert heeft aangevraagd. Die heeft hij aangevraagd van het verzamelalbum. Het was de allereerste LP van Shaking Stevens, 1978. Trouwens, een cover van een liedje dat ik onder andere ook ken in de versie van Otis Redding, want die heeft het ook opgenomen. En het origineel was nog ouder, uit 65, van Roy Head and the Trades. Hier in Villa Vinyl op deze vrijdag. Treat her right. En zo zie je het, alle kanten kan dat hier opgaan op deze vrijdagnamiddag. Nee, trouwens van Gert ook felicitaties dat ik vandaag... Het is vandaag precies 1 jaar geleden dat ik in Zweden aankwam op deze 15e mei. Gewoon hier exact dus 1 jaar ondertussen. Heel blij dat ik op vrijdag nog altijd het programma kan maken. Speciaal voor jullie, live vanuit mijn platenkast. En dat ik mijn collectie nog altijd ter beschikking kan stellen van jullie. Dus doe een gouden greep en laat me weten waar je zin in hebt. Zal ik eens even kijken of ik mijn beste Duits kan bovenhalen. Want Sylvia Hermans die stuurde een berichtje. Mijn naam is Sylvia Hermans. Bin Deutsche, aber wohne schön seit 9 jaren in Borgloon, Limburg. Dat ken ik, Tongeren, daar ben ik vanaf komstig, oorspronkelijk. Mijn man Philippe is van hier. Wir hören immer deine Sendung am Freitag. Ich möchte gern einen deutschen Schlagerhit anfragen für uns. Gerne hatten wir Chris Roberts mit dem Song Ich bin verliebt in der Liebe gehört. Liebe Grüße und vielen Dank. Ja, nog redelijk goed. Ik het kan voorlezen, denk ik dan. Je moet mij niet vragen om het dan helemaal te doen. Maar in ieder geval, die plaat Chris Roberts. Echte slager komt er zo meteen aan.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haar omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

Nee, dat was Chris Roberts. Ik ben verliebt in die Liebe. En dat was een berichtje uit waar ik heel lang gewoond heb, Tongeren. Tongerenborg-Loon ondertussen, Sylvia Hermans en haar man Philippe zijn aan het luisteren. Sylvia is Duitse en wilde daarom een schlagerhit horen. En dan is deze daar uitermate geschikt voor, uiteraard. Eens kijken. Deze week is de Songfestivalweek. En we hebben al twee halve finales erop zitten. België heeft zich geplaatst. Maar één land dat zich niet geplaatst heeft, is San Marino. San Marino deed aan het Songfestival mee. Onder andere met Boy George. Boy George die deed mee met het liedje Senate. Superstar heette het, maar ze hebben zich niet kunnen plaatsen voor de finale. Dus die aanwezigheid van Boy George heeft niet geholpen om hen in de finale te krijgen. Het inspireerde wel iemand om mij een berichtje te sturen om iets anders dan maar aan te vragen van de Culture Club. Namelijk Loubiek Blankaert. Die stuurt de weinig succesvolle passage van Boy George op het Songfestival. Deed me denken aan een liedje van Culture Club. Zou je It's a Miracle nog een keer kunnen spelen?

Stel je even voor, het is 1975, is volop zomer in 1975. En daar is ene Luc Appermonds, die is afkomstig uit Bilze. En op 15 augustus 1975 helpt hij Tina Turner eigenhandig het podium op van het, het festival Jazz Bilze, waar ze toen stonden op de eerste dag. En ze zelf hebben altijd beweerd dat het een van hun meest briljante concerten ooit was. Tina Turner, samen met Ike Turner dus, in Limburg, in België, ergens op de grens tussen Bilze en Münster-Bilze. Ik weet het, want mijn papa is afkomstig uit Münster-Bilze, dus het was letterlijk in de achtertuin van mijn grootouders Jazz Bilze ieder jaar. 1975, ter vervanging van Lou Reed, waren ze te zien op het Jazz Bilze Festival. Ike en Tina Turner met Baby Get It On. Wat een heerlijk liedje blijft dat toch. Wie hem heeft aangevraagd. Peken? Ah, Peken heeft hem aangevraagd, zie ik hier staan. Waar heb jij zin in op deze vrijdagmiddag? Laat het me even weten. Stuur een berichtje naar 6661 of via onze website nostalgie.plus. Waar je trouwens vanaf nu ook berichtjes kan sturen via je WhatsApp. Het is altijd handig om met ons in contact te komen. Geert Olieu vraagt graag Talking Heads met Take Me to the River. Uit de concertfilm uit 1984, Stop Making Sense. Ik zag de Bandit live brengen op Torhout Rockwerchter. Met onder andere Nona Hendrix als backing vocal. Ik was helemaal van mijn sokken geblazen. Ik had een transcendentale ervaring, zegt hij. En nu krijg ik nog altijd kippenvel als het nummer gedraaid wordt in de live versie. Laat het kippenvel maar komen, Geert, want hier zijn ze. Talking Heads.

0: Peugeot.
1: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
2: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
2: Ah, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
0: Peugeot.
4: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
5: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.
0: Ik heb zometeen een songfestivalliedje dat dit jaar zijn pensioengerechtigde leeftijd heeft gehaald. Want het is 65 jaar oud. Daar ga ik zometeen het volgende uur mee beginnen. Ja, in afwachting van onze Eurosong Top 30 vanaf 4 uur. Met Sepp komt dat er straks aan. De Allensons met Are You Sure. Na het nieuws van 3 uur met Simon. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. De vervuiling van de grote Kemmelbeek had geen invloed op de kwaliteit van het drinkwater. Dat zegt de watergroep. De stof is niet tot het spaarbekken van de Blankaard gekomen. In de beek in de Rening Elst werden concentraties van het verboden pesticide oxamiel gemeten. Tot wel 2000 keer de toegelaten hoeveelheid. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens gaat de bron van de vermoedelijke illegale lozing versneld opsporen. De minister noemt de vervuiling onaanvaardbaar en benadrukt dat de dader gestraft moet worden. Oxamiel is een giftig gewasbeschermingsmiddel dat 3 jaar geleden werd verboden in Europa. In de Democratische Republiek Congo is een nieuwe uitbraak van het ebola-virus vastgesteld. Tot nu toe zijn al 65 mensen overleden. De Volksgezondheidsorganisatie van het land meldt dat er al zeker 246 besmettingen zijn. Ebola is een zeer besmettelijk en vaak dodelijk virus dat wordt overgedragen via bijvoorbeeld bloed of braaksel. Er zijn vaccins, maar de bestrijding blijft moeilijk in minder bereikbare gebieden. Bondscoach Rudy Garcia heeft zijn selectie voor het WK bekendgemaakt. De grootste verrassing is Matias Fernandez Pardo, die de voorkeur krijgt boven Openda. Bij de doelmannen ontbreekt Mats Sels. Lammens en Penders reizen wel mee als backup voor Thibaut Courtois. In de verdediging worden Club Brugge-spelers Brandon Mechelen en Joachim Seys beloond. Ook Zeno de Bast haalt de selectie. Axel Witsel keert na 1,5 jaar terug voor zijn 4e WK. En ook de geblesseerde Romelu Lukaku mag mee. Samen met sterkhouders De Bruyne en Doku openen de Rode Duivels op 15 juni hun toernooi tegen Egypte. Het is wisselvallig weer vandaag met regen. Het klaart wel op tussen de buien door, maxima tot 13 graden. Morgenochtend eerst brede opklaringen, daarna terug bewolkt. Blijft ook fris bij 13 graden. Zondag wordt het wisselvallig met regen tot 14 graden. Begin volgende week nog altijd bewolkt en regen. Het wordt wel zonniger daarna.
7: Villa Vinyl
8: met Dominique Krommen.

0: draait door Villa Vinyl.
1: Martina uit Zonnebeke. Die vroeg deze aan. Ze had een paar plaatjes doorgestuurd voor het Songfestival. Zwei kleine Italiener van Conny Frobus. Ook een N'avoue jamais van Guy Mardel. En deze van The Allisons, Are You Sure, 1961. Lekker kneuterig was dat toen, het Songfestival. Het zijn voor heel veel mensen gewoon jeugdherinneringen. Ik ben er niet zo van om alles neer te stapelen wat er tegenwoordig wordt. Er ook wel heel mooie liedjes gemaakt door tegenwoordig op het Songfestival. Maar ja, je moet dat gewoon zien als een tijdsbeeld, zeg ik dan altijd. Vroeger, lieve mensen, was niet alles beter. Nu kunnen er ook mooie dingen gemaakt worden. Dit gezegd zijnde, maak ik je graag warm voor de Eurosong Top 30 straks. Met Sepp, na 4 uur ga je die hier horen. Vanaf 4 uur dus en tot die tijd hebben wij nog plaatjes voor je in de aanbieding die jij zelf mag kiezen. Want de radiogolven van Nostalgie Plus die zijn op vrijdagnamiddag helemaal voor jou. Waar heb je zin in? Waar kan ik jou plezier mee doen? Laat het me weten, 6661 of via onze website nostalgie.plus. Christophe die zei van de plaat Gaucho van Steely Dan. Zijn papa draaide die muziek heel veel. Hun arrangementen, geniaal. Teksten bovendien hilarisch.

from Ibiza. Dimitri heeft al doorgestuurd dat hij zelf de 12-inch versie van die plaat in zijn kast heeft staan. Heb ik hier ook staan hoor, maar ik dacht van, er komen weer zoveel aanvragen binnen dat ik ze probeer te beperken. De 12-inch versie is anders met veel plezier gedraaid hoor. People from Ibiza. Ik ben even snel aan het kijken wie hem had aangevraagd. Momentje hoor, ik ga het even zoeken. People from Ibiza, Roxy. Om aan dit regenweer te ontsnappen, even wat vakantieplannen, zegt ze. Of vakantieplaten. Misschien is ze ook vakantieplannen, weet ik niet. Scott McKenzie, San Francisco, Bee Gees, Massachusetts of een andere zomerse stad. Maar we gingen dus voor het eiland Ibiza. People from Ibiza van Sandy Martin. Ik heb even je hulp nodig, want Monika die heeft me hier net een berichtje gestuurd. Die vraagt een plaatje aan via deze weg, maar kom er niet aan uit welke het eventueel zou kunnen zijn. Ik denk aan een groep die een liedje van de Stones gezongen hebben. Ik kom nu wel niet op hun naam, maar het videofilmpje, zegt ze, daar zie je ze in gele pakken rondhuppelen. Ik heb even diep in mijn geheugen zitten graven, maar ik weet eigenlijk niet waar het over gaat. Kom er zo onmiddellijk niet op. Het zal een ja zijn. Zo, in ieder geval. Maar ze heeft andere keuzes doorgestuurd. Maar als iemand moest luisteren die weet over welke plaat Monika het heeft, laat het dan even weten. 6661 of WhatsAppje via onze website. En ja, dat we in Villa Vinyl alle mogelijke kanten uitgaan, dat bewijst de aanvraag van Ronnie van de Kerkhoven, die ik meteen ook heb weerhouden om vandaag te draaien. Ronnie is namelijk aan het behangen en hij had graag het plaatje Verkruiste Dans gehoord, een typetje van Martijn de Jonge, dat in de jaren 80 heel populair was dankzij het radioprogramma van Martijn de Jonge. En dat hoor je echt heel weinig op de radio. Daar zijn redenen voor. Er zijn ook verschillende versies van vervolgen opgekomen. Zo was er bijvoorbeeld Verkruiste Zwemt en deze dus Verkruiste Danst.

0: crazier. Yes, I know I'm crazy. What are you trying to do, Jean? Ah, sorry. That is my pacemaker. Yes. Bye-bye, Jean. See you over the channel. Yes.
1: Ja, novelty plaatje 1982. Een typetje dat Martijn de Jonge altijd opdiepte in zijn programma's voor BRT 2. Dat was Verkruisen. Verkruisen danst. Ja, tijdens het behangen kan dat misschien wel leuk zijn. Trouwens, ja, die vraag die ik daarnet stelde van Monika. Het plaatje dat werd bedoeld met die cover van de Stones was uiteraard van Devo. I Can Get No Satisfaction. Dankjewel aan degene die het doorgestuurd heeft. Stond geen naam bij. Maar in ieder geval, het was een aha-erlevenis. Maar ik heb hem niet in mijn collectie, toch niet op vinyl in ieder geval. Maar ik ga iets anders draaien zometeen van de keuzes van Monika, want ze had een paar andere suggesties doorgestuurd. Wat zou je zeggen van Cashmere van Led Zeppelin?
2: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
4: Deze week Hoogstraten aardbeien. 2 bakjes kopen, eentje gratis.
5: Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
6: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
7: Villa Vinyl.

harmonica. Met mijn excuses dat hij oversloeg. Dat was vreemd eigenlijk, want het is een redelijk nieuw exemplaar wat ik een jaar of twee geleden gekocht heb. Het album Remasters van Led Zeppelin uit de jaren 90 waren de drie LP's waar al die grote hits van Led Zeppelin op terug te vinden waren. Maar misschien eens een keertje schoonmaken. Ik denk dat er hier en daar een stofje op zit en dat hij daarom oversloeg. Monica trouwens heel erg tevreden dat ze ook berichten kan sturen nu met WhatsApp. Zoals vandaag. Ze heeft een foto gestuurd dat ze in de hof aan het werken is. En dat ze niet naar binnen moet koersen om een berichtje te sturen. Ik zou denken van ja, stuur dan anders met een berichtje via sms. Maar ja, ze zit in het buitenland of ze werkt en woont in het buitenland in Frankrijk als ik het goed voor heb. En dan is het al wat moeilijker om berichten te sturen. Maar in ieder geval via WhatsApp kan het dus ook. En daarom speciaal voor haar gedraaid, Led Zeppelin met Cashmere. Overigens, de persoon die me zei dat het de videoclip van Devo was, was Dirk. Om die credits ook nog even mee te geven. Fergal Sharkey nu.

0: Michael. Die had hier zin in, geschreven door Rupert Holmes. Die later nog verschillende hits zou hebben. Onder andere met de Pina Colada song en Him. Maar een grote hit met die fantastische outro die maar blijft duren. En die eigenlijk nog gerust een paar minuten mocht doorduren voor mij. The Boys en Give Up Your Guns kreeg een berichtje binnen of ik iets van A Flock of Seagulls zou kunnen draaien. Jazeker, Wishing I Had a Photograph of You.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
3: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
4: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
5: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.

Van, die zit in de Alpha Gym in Rumbeke-Roeselare. En hij vroeg of ik iets van A Flock of Seagulls had. Natuurlijk heb ik dat kon kiezen. En hij ging voor Wishing I Had a Photograph of You. Nog een kwartiertje ongeveer. Ik heb nog wel wat tijd voor een paar liedjes die ik kan draaien. Alhoewel, het zit eigenlijk al redelijk vol, moet ik eerlijk zeggen. Eens kijken wat ik binnenkreeg eerder vanmiddag. Ik hoop dat ik een berichtje ergens heel snel kan terugvinden. Van Johan Vertriest. Die zei: ik weet niet of je in bezit bent van de Streets of Fire soundtrack, film uit de jaren 80. Daar stonden enkele nummers op van Fire Inc. Een groep die veel gelijkenis vertoonde met Meatloaf's en muziek. En dat kan kloppen, want Jim Steinman zat daarachter. Meatloaf heeft zelfs zijn eigen versie van de song Nowhere Fast opgenomen. Dat dus van Fire Inc. oorspronkelijk is. Ja, en ja, dat is dus inderdaad van Jim Steinman's Fire Inc. En dan is de link natuurlijk heel snel gelegd met Meatloaf. Soundtrack heb ik niet in mijn bezit. Toch niet de volledige soundtrack. Een paar singeltjes. I Can Dream About You van Dan Hartman, uiteraard. Want dat is de grote hit uit de soundtrack. En ik heb ook een ander singeltje teruggevonden dat al wel toevallig is van Fire Inc. Tonight is What It Means to Be Young uit de soundtrack van de film Streets of Fire.

Jim Steinman die werkte mee aan de soundtrack van deze film Streets of Fire, waar het uitkwam. Ik heb hem hier gedraaid in Villa Vinyl. Fire Inc. en Jim Steinman, Tonight is What It Means to Be Young. Film die eigenlijk al een klein beetje vergeten is. De enige song die echt een heel grote hit geworden is I Can Dream About You van Dan Hartman. En de film, ja, een beetje vergeten. Maar wel bekende acteurs die erin meespeelden, hoor, voor de duidelijkheid. Onder andere Diane Lane speelde erin mee en Rick Moranis. En Walter Hill regisseerde het. Film is nooit een kassucces geworden. Dus even kijken nog snel wat er in de mailbox zit, want ik krijg niet alles gedraaid hier dit weekend. Ah, ik zie net een bericht binnenkomen van Erin van Lierde. Dat is nog eens een vergeten parel van Fire Inc. Graag gedaan. Aphrodite's Child. Maureen had daar iets van aangevraagd, namelijk The Four Horsemen. Die heb ik niet op vinyl in mijn collectie. Maar ik dacht van, ik ga dan iets anders draaien. Ik had een berichtje gestuurd, wat van Aphrodite's Child mag dan wel. En dan gaan ze maar voor Rain and Tears, hun bekendste.

Rain and Tears. Voor Maureen van Aphrodite's Child. Na 4 uur is Tansep hier met de Eurovisie Songfestival Top 30. Zijn pak aangetrokken met brede pijpen, hoge plateauzolen, zodat hij zich helemaal weer in de 70s kan bevinden. Ik wens je nog een fijn weekend. Volgende week vrijdag zijn we er weer met Villa Vinyl. Nog eentje voor het nieuws. Henry Gross met Shannon. Liedje over een hond.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense. Een ticket naar paradijs. Romantisch weekend in Parijs. Leren surfen op Hawaii. Tuk-tuk rijden in Shanghai. Pizza's proeven in Milano. Taco's maken in Mexico.
1: Win for life. Win for life. Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico, Brico City
4: en Brico Planet
3: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
4: En zelfs 25% korting voor B-plus leden.
3: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.

0: weer helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Goedemiddag, hier gaan we met de Songfestival Top 30, de grootste Songfestival Classics gekozen door de luisteraar. Ik presenteer ze samen met onze Songfestivalkender Michel Follet. Nicole en Hugo mogen de lijst openen op 30. Baby, baby. Your golden years. Nostalgie plus. Het is 4 uur nieuws met Simon van Elslander.
3: Goedemiddag. Meer en meer schepen varen door de straat van Hormuz. Dat heeft de Iraanse staatstelevisie gemeld. Er zouden de afgelopen 24 uur meer dan 30 schepen toestemming hebben gekregen om de straat te passeren, waaronder meerdere Chinese schepen. De straat van Hormuz is belangrijk omdat er in normale omstandigheden een vijfde van de wereldwijde consumptie van fossiele brandstoffen doorheen gaat. Sinds het uitbreken van de oorlog met de VS en Iran blokkeerde Iran de straat. De lichamen van 5 Italiaanse duikers die gisteren op de Malediven om het leven kwamen, zijn allemaal teruggevonden. Het eerste slachtoffer werd aangetroffen in een grot op een diepte van 50 meter. De overige lichamen werden gelokaliseerd tijdens een grootschalige zoekactie. Onder de slachtoffers bevinden zich een gerenommeerde marinebioloog van de Universiteit van Genua, haar 20-jarige dochter en ook andere onderzoekers. Het team was er om een wetenschappelijke missie te doen. Wat precies is misgelopen, wordt nu onderzocht. De Nederlandse Mischa Bredewold heeft voor het derde jaar op rij de openingsetappe van de Ronde van het Baskeland gewonnen. In een door slecht weer geteisterde rit van 121 kilometer toonde de renster van Izzy Works ProTime zich de sterkste in een sprint van 5 koploopsters. Een volledig Nederlands podium, want Yara Kastelein werd tweede, Rianne Marcus derde. Lotte Klaes was met haar 15e plek de beste Belgische. Het is wisselvallig vandaag met regen. Het klaart wel op tussen de buien door. Maxima tot 13 graden. Morgenochtend eerst brede opklaringen, daarna opnieuw bewolkt. Blijft ook fris bij 13 graden. Zondag wordt het wisselvallig met regen tot 14 graden. Begin volgende week nog altijd bewolkt en regen, maar het wordt wel zonniger daarna.
2: Dankjewel Simon. Twee files onderweg waarin je een kwartier of meer verliest. Dat is zo op de E19 vanuit Nederland richting Antwerpen. Een kwartier extra tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. En ook op de Antwerpse ring richting Gent. Een kwartier erbij tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost.
4: De Songfestival Top 30.
5: Michel Follet en Sébastien de Krop.

0: mee te beginnen. Op 30 in de Songfestival Top 30, Nicole en Hugo met de...
1: Geweldig liedje.
0: Ja, top, hè?
1: Ja, toen miskend, hè, maar ze danste en dat mocht niet, hè, op een Songfestivalpodium. En dan nog in het paars.
0: Ja, dat is waar. Ik zag jou ook al meedansen trouwens. Ja,
1: Suzy en Bjorn was dat.
0: Baby,
1: baby. Nee, Suzy en Bjorn.
0: Ja?
1: In Duitsland is dat plaatje...
0: Als...
1: Nicole en Hugo heette plots Suzy en Bjorn.
0: Nee,
1: het was wel Nicole en Hugo.
0: Ja?
1: En het merkwaardig is geschreven door Injas Baard, ken je nog, van More Than Sympathy.
0: Ja?
1: En Erik Marijsen, die toen een heel beroemd blad had, Hitorama. En bij de zangers Luc Bral, die van Hallo, hier ben ik dan in het achtergrondkoortje.
0: Oké, goed. Leuk om te weten.
1: Maar, hè.
0: En zo op 30 in de Songfestival Top 30, Baby Baby van Nicole en Hugo. Michel, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Seb.
0: Wat is jouw eerste herinnering aan het Songfestival?
1: Ik zou denken, een van de allermooiste dansenviezen van Greta en Jürgen Engman. Mijn favoriete winnaar, maar kan niet. Ik was toen 3 jaar.
0: Oké. Okay.
1: Het zal dus 67 geweest zijn. Toen een lied won dat ik helemaal niet goed vond... Puppet on a String.
0: Serieus?
1: Maar het gekke van... Ja, ik vond echt hoenpapa. Maar het gekke van de zaak is... Mijn ouders hebben dat plaatje gekocht. En die hielden hoegenaamd niet van popmuziek. Die hadden alleen klassiek chanson. Nee, dat denk ik niet. Maar ze dansten. Ze volgden dansschool. Misschien dat het... jive. Ik weet het niet wat het is.
0: Kunnen.
1: Maar in ieder geval... Toen was er een fantastisch lied dat weer niet won. Vicky Leandros met Vicky Kortweg met L'amour est bleu.
0: Eh?
1: Maar het was Puppet on a String.
0: Nou,
1: vergeef mij. Hè.
0: Mijn eerste herinnering is Ingeborg.
1: Oh, ja.
0: Op het Songfestival. Ja, een roze pakje.
1: Uh-huh.
0: Ik was 7 en ik mocht voor het eerst
1: langer
0: opblijven.
1: Je hebt die jaren 60, 70 helemaal niet meegemaakt.
0: Nee. De 80's kan ik mij wel herinneren, omdat dat op de radio dan wel gespeeld werd.
1: Ook al helemaal op tijd natuurlijk, hè, 89.
0: Ja, maar de muziek natuurlijk van de 80's is in de 90's ook nog veel op de radio gespeeld. Hè. Dus op die manier heb ik die wel mee, maar 60's, 70's minder. Ja.
1: In 89 zat ik in de jury en ik koos voor Ingeborg. Waar iedereen verwachtte Clouseau. En ik blijf er nog altijd bij. Ingeborg was de juiste keuze.
0: Voilà, goed. Fijn. Dit is de Songfestival Top 30. Het is dit jaar 30 jaar geleden dat Lycel Delbo ons land mocht vertegenwoordigen. Met Liefde is een kaartspel nadat ze de Belgische preselecties won. De Gouden Zeermeermin. Lisa komt straks langs en gaat haar nummer ook live brengen. En ook nostalgie-collega Alexandra Potvin verwachten we. Want zij presenteerde dat programma samen met jou, Michel.
1: 30 jaar geleden.
0: Ja, dat is voor straks. Nu verder op 29 met de eerste notering van Johnny Logan. What's Another Year?

0: Johnny Logan met What's Another Year op 29. Ik had het een heel stuk hoger verwacht. Maar ja, zo gaat dat. Hij staat twee keer in de lijst. En wellicht hebben veel fans voor dat andere nummer van hem gekozen. Hold Me Now, want dat is ja toch nog net iets populairder.
1: Ja, en iets recenter. Misschien heeft dat ook meegespeeld. Ja, wel kan. Mooi, hè, dit What's Another Year. België gaf toen in 1980 als laatste punten. Want we traden ook als laatste op met Telex en Eurovision. Wat ik een heel prettige inzending vond die toen niet naar waarde werd geschat. Een beetje voor zijn tijd. En België gaf 12 punten aan Johnny Logan. Net als de UK, Noorwegen, Zwitserland en Denemarken. Dat geef ik graag nog eens mee. Ik vind dat ontzettend boeiend, dat scorebord van
0: destijds. En wie aan welk land punten geeft. Oké, goed. Michel, naar nummer 28?
1: Ja, en dat is dan weer toevallig degene die als laatste zong in 1970. En die won dan ook nog. Ja, Dana.
0: Ja, het meisje zittend op haar kruk.
1: 9 punten kreeg ze van België, de hoogste score. En daardoor verloor de UK met Mary Hopkin het Songfestival.
0: Ja, en zij won natuurlijk, of zij deed het met dit nummer, All Kinds of Everything, Dana.
2: De Songfestival Top 30. Nostalgie Plus. Nummer 28.

0: Ik heb ooit maar 1 jaartje Duits gehad, maar dit versta ik nog net. Ein bisschen Frieden van Nicole op 27.
1: Maar ze heeft het in alle talen gezongen, hè? Ook in het Nederlands, in het Engels. Ja. Ze heeft ook een paar liedjes in het Nederlands gezongen.
0: Serieus?
1: Ja. Maar... En ze heeft daarna nog een paar hits gehad, hè? Pampignon bijvoorbeeld. Het hield niet op bij dit liedje, want heel veel van die songfestivalwinnaars worden als one-hit wonders afgespiegeld. Dat is niet helemaal correct. Nee. Ze kreeg wel geen 12 punten van België. Dus voor België was er een beter lied. En ik ben het gaan opzoeken. Zwitserland, Arlette Zola.
0: Je kent het niet?
1: Ik weet niet meer. Nee.
0: Of je herkent het niet meer op basis van de titel.
1: Ik ga het moeten beluisteren. Ja. Maar goed, het is wereldwijd een hit geworden. Hè, voor Nicole. Schattige dame. Nicole ze 1 keer ontmoet. Hele lieve dame.
0: Ja? Oh, fijn. Goed, Nicole op 27. En als ik goed geteld heb, is ze daarmee de enige Duitsstalige inzetting in deze Songfestival Top 30. Win bijvoorbeeld. Met Las die Zonne in Dein Hart staat er niet in.
1: Ja, maar Duitsland is vaak tweede of derde geëindigd. En misschien is de taal toch nog altijd een barrière, maar ze hebben vaak knappe inzendingen gestuurd.
0: Zeker wel. Zometeen op 26, de winnares van het Eurovisie Songfestival in 1973. En dat is Anne-Marie David. Tu te reconnaîtras.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
4: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
3: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
4: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
3: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
4: Ah, dat is duidelijk.
3: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
6: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
8: Dat is een kiwinner.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Krevel.
10: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op 1 van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
9: Krevel. Leef beter.
11: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelenverbergmoes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
12: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
13: In de Kempen maakt Verlo keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo keukens in Kasterlee, Boeghout, Brasschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
14: De Songfestival Top 30.
15: Nostalgie Plus.
14: Nummer 26.

0: 26 in deze Songfestival Top 30. Tu te reconnaîtras van Anne-Marie David. Ze won in 1973. Een topjaar eigenlijk, hè, met Erich Toe.
1: Ik vind dit een heel mooi lied. Hè?
0: Ja.
1: Laat dat duidelijk zijn. Een beetje overschaduwd door Mosedades met Erich Toe. Maar een heel sterk nummer. Nummer 3 overigens ook. Ja, het was een topjaar.
0: Cliff Richard, Power to All Our Friends.
1: België gaf toen de meeste punten aan Mosedades.
0: Ja, en straf, die top 3. Alle drie eigenlijk op amper een paar punten van elkaar. Ze hadden dus alle drie kunnen winnen.
1: Alle drie ook heel grote hits in Vlaanderen, want Vlaanderen is nogal trouw wat songfestivalwinnaars en 2 en 3 betreft. Die komen vaak heel hoog in de hitparade. Dat is niet altijd zo in Nederland of in Engeland.
0: Uh-huh.
1: En in feite was het Cliff Richard die de grootste hit scoorde dat jaar.
0: Ja. Goed, eentje hoger, 25, daar gaan we naartoe. Clouseau staat daar. Zij gingen voor ons land in 1991. En daarvoor moesten ze, gek genoeg, niet eens voorrondes doen, want ze werden rechtstreeks aangeduid door de BRT, Michel.
1: Ja, en ze mochten zelf kiezen, dacht ik. Ze hadden 4 liedjes die ze lieten horen met Jessie de Kaluwe, fantastische presentatrice. En ik dacht, oh ja, dat zat erbij. Dat moet het worden, oh ja. Een funky nummer, heel apart en origineel. En ze kozen, denk ik, voor een iets te banaal nummer, geef het op. Geschreven door Jan Leijers, als ik me niet vergis. En de ontnuchtering was er gauw, hè. Vijf landen. De eerste 5 landen hadden punten gegeven. 0-0-0-0-0. En dan wist je het al. Hè. Het gaat niet lukken. Uiteindelijk hebben we punten gekregen van Oostenrijk, Zweden, Frankrijk en Finland. Maar daar hield het bij.
0: Ja, mocht niet zijn. 16e plaats in Rome. Maar voor Clouseau en dit nummer. Geef het op staat op 25 in de Songfestival Top 30.

0: Op 25 geef het op van Clouseau in deze Songfestival Top 30. Nog tot 7 uur gaan we verder en tellen we verder af met al die mooie Songfestivalnummers. Straks met bezoek van Lisa Delbo. Zij gingen 30 jaar geleden voor ons land naar het Eurovisie Songfestival nadat ze de Gouden Zeemeermin won, de Belgische preselecties. En Michel, ik wist dat niet meer, maar jij presenteerde dat tv-programma.
1: Ja, niet alleen, hè, met een collega van de overkant hier. Hè. Ja? We hebben ze binnengehaald en ik ben heel blij. Blij weerzien met Alexandra Potvin.
2: Dag Michel, dag Sepp.
0: Goedemiddag. Alexandra.
1: Want Alexandra en ik hebben een heel verleden. Op radio natuurlijk, met de hitquiz en nog tal van dingen. Maar ik ben, het pepercircus. We hebben nog Katrina and the Waves op ons podium
2: gehad. Het grote Donna-circus.
1: Donna-circus.
0: Alle verhalen komen al terug. Hoor.
1: En Alexandra presenteerde in feite al voor de tweede keer. Hè, want 3 jaar eerder heb je nog gepresenteerd met
2: Hans Otte. Ja. 1993, Eurosong met Hans Otte. Trouwens een hele sterke editie met heel veel goede nummers in de finale. Mm-hmm. Ja. Okay. En mooie herinneringen natuurlijk aan Hans.
0: Zeker. Naar de Gouden Zeemeermin van 1996. Welke herinneringen heb je daar nog aan, Alexandra? Wat is zo het eerste beeld dat in jou opkomt?
2: Het casino van Klokken uiteraard, want daar gebeurde het. Mm-hmm. 5 weken achter elkaar. En je moest het dan iedere week live doen. Dus dat herinner ik mij ook wel, dat toch elke zaterdag voor een gezonde zenuwen en spanningen zorgde. Lange dag ook, hè, want wij kwamen daar al 's middags toe. Mm-hmm. Om te repeteren en dan 's avonds gewoon...
1: Maar heel bijzonder, er was een jury, een vakjury, die bestond bijna uitsluitend uit radiomakers.
2: Ja, van verschillende radio's.
0: Wie nog zoal?
1: Mark Brillouet zat daarin, denk ik.
2: Voor Radio 2.
1: Ja.
2: En voor Radio Donna, Leen de Marais.
0: Ah, ons Leen.
1: Alleen. En Guy de Pré ook.
2: Guy de Pré.
0: Alexandra, je presenteerde dus samen met Michel onder ons. Alexandra, viel dat een beetje mee?
2: Dat viel zeker en vast mee. Michel is Michel, hè. En we kennen elkaar
1: Eén
2: al zo
1: ding
2: lang.
1: Viel, één ding viel helemaal niet mee in de finale, weet je nog?
2: Nu weet ik... Nee,
1: we hebben
2: mij.
1: Een medley moeten zingen toen.
2: God ja.
0: Oei,
1: met Jacques Remon en Connie Neefs. Het meest afschuwelijke idee. En Connie en Jacques hebben echt prachtige stemmen. En wij gingen dat dan verknallen.
2: Maar wat ik wel heel bijzonder vond ook, was dat het bijna een volledig weekend was. Hè, want we kwamen er zaterdagmiddag toe. Mm-hmm. Iedereen bleef daar ook bijna overnachten in Knokke.
1: Ja.
2: Op 's morgens dan ook samen. Het was heel gezellig met het hele team. 'S ochtends nog samen ontbijt. En de feestjes achteraf, toen kon dat nog. Hè? Toen waren er ook nog feestjes. Ik weet ook nog dat wij sliepen dus in hetzelfde hotel. En dat Michel mij ooit is komen halen. Omdat hij het dopje niet vond. Waarmee hij zijn bad moest laten leeglopen. Hij was aan het zoeken naar zo'n ouderwets, weet je wel.
0: Michel heeft voor alles hulp nodig.
2: Ik wil je dit gesprek afronden. Hij komt en zegt, ik weet niet hoe ik dat bad moet laten weglopen. Maar hij vond dus niet dat dingetje gewoon om aan te draaien. Ja.
0: Lisa Delbo won de Gouden Zeemeermin. Wie deed er nog allemaal mee dat jaar?
2: Wie deed er nog mee? Help mij, Michel.
1: Peter van Laat, solo. Zonder mama's jasje, dat vond ik een heel mooi nummer. Er is
0: eerste keer,
1: iets.
0: Hè?
1: Splinter, een Belgische groep met toch wel een heel mooie klankkleur. Die werd de tweede, ik laat je nooit meer gaan. Maar Lisa Delbo was afgetekend bij alle provinciale jury's.
2: Enzo, weet je wel?
1: Oh, ja,
2: die zaten ook in die finale. Ja. Mm-hmm. Ja, boys band. Ja, en Chris van Tongelen heeft daar toen ook in het begin van zijn carrière een prijs gekregen. Ik denk van het publiek of van de pers.
0: Okay.
2: Maar blijkbaar als
0: van
2: groot...
0: Van de Romeo's nu, hè?
2: Ja, als groot opkomend talent. Kijk, nu zit hij bij de Romeo's. Hè.
0: Ja, wat herinner je nog van de prestatie van Lisa Delbo?
2: Goed, hè. Ik was ook fan van Lisa, absoluut. Superzangeres. En ze had eigenlijk had ze 3 jaar daarvoor ook al mogen gaan.
1: Vlinder was een prachtig
2: Vlinder
1: nummer.
2: Was een prachtig nummer. En gelukkig is dat gelukt 3 jaar later.
0: Ja. Stel, Alexandra, ze bellen jou morgen opnieuw om de preselecties te presenteren. Zou je het opnieuw
2: doen? Ik zou dat zeker doen. Mijn grote droom ooit was eigenlijk om het Eurovisie Songfestival ooit te mogen presenteren. Maar we hebben nooit meer gewonnen, dus...
0: Ja.
2: dat ze mij zouden kiezen, dat is dan ook nog een andere zaak. Maar dat was wel een van mijn grote dromen, ooit het Eurovisie Songfestival presenteren.
0: Oké. Okay. Alexandra, dankjewel. Het was fijn om jou hier op bezoek te hebben. En ja, wie denk jij? Wie en wat staat er op 1 in de Songfestival Top 30?
2: Het verschil natuurlijk tussen wie ik graag zou hebben en wie het gaat worden. Maar van mij mag dat Mosedares zijn met RS2. Prachtig nummer nog altijd.
0: Ja, goede keuze. We gaan het zien in ieder geval. Alexandra, dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: En dan nu verder met de nummer 24. En dat is voor Domenico Modugno. Nel blu di pinto di blu. Nostalgie.

0: Iedereen kent het als Volare, maar de titel is eigenlijk Nel Blue Di Punto Di Blue op 24.
1: Domenico Modugno, derde helft van de punten van de winnaar die niemand nog kent, denk ik, Seb. Nee. Zal het maar niet vragen aan jou. Mooi liedje hoor, Dor Mon Amour van André Clavaux. Ja, denk ik, voor Frankrijk. Ja. Maar ja, geen hit, want in het Frans heel lyrisch. En dit is een wereldhit geworden. Ja. Dit heeft zelfs een Grammy Award gekregen.
0: Hoe het soms gaat, hè?
1: Ja, en dan heeft die Domenico Modugno gedacht, ik doe nog iets mee het jaar daarop in 59 met POV. En dat is dan maar zesde geworden. Oh. Maar dat jaar deed ook de winnares van het jaar een voordeel. Volg je nog van Nederland, Corrie Brokke. Ja. Geweldige zangeres die met net als toen dus in 57 won. In 58 Rode Lantaarn werd. Ah. Dezelfde zangeres.
0: Maar, een jaar later?
1: Ja.
0: Amai,
1: hij ligt helemaal achteraan, dus het ging echt om het lied.
0: Ja.
1: En dit was echt een evergreen.
0: Zeker. Nel Blue, Di Pinto, Di Blue. Het is het oudste nummer in de Songfestival Top 30 uit 1958. En van het oudste naar het jongste nummer. De winnaar van 1997. Love Shine a Light van Katrina and the Waves op 23.
2: De Songfestival Top 30. Nostalgie. Nummer 23. Love.

0: Katrina and the Waves op 23, Love, Shine a Light. En Michel, je was verbaasd, vond ik, toen ik zei dat dit het jongste nummer is in deze lijst.
1: Ja, ik had Diva misschien van Hannah International of Take Me to Your Heaven van Charlotte Nielsen, of hoe heet die? Ja, dat is even een blinde vlek. Niet zo'n nummer dat ik echt tussen de oren heb. Maar weet je hoeveel punten België gaf aan Love, Shine a Light?
0: Geen idee, nee.
1: Nul. Nee, ze mochten gewoon geen punten geven.
0: Ah.
1: Zo zat het toen in elkaar. Heel merkwaardig, maar Lisa had wel goed gescoord, maar niet voldoende om met België te mogen deelnemen. Dus in dit geval Wallonië.
0: Ja.
1: Een aantal landen werden uitgeschakeld en die mochten ook geen punten geven. Wat ik onrechtvaardig vind. Nu is dat in ieder geval weer opgelost. Maar er zijn nog een paar onrechtvaardigheden. Hè. Die 5 die telkens golden ticket krijgen. Ik vind dat zo'n beetje zoals in pretparken voor.

0: Met de JBC stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC. Voorwaarden op jbc.be.
1: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Jij hebt de power met de Eneco-app.
4: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
5: Hoe weet jij dat, papa?
4: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
5: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
4: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
5: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
4: Nee, Marieke wel.
3: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
6: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.

0: gelukkig zijn van Anne-Christie op 22. Het is al de derde Belgische inzending in deze Songfestival Top 30. En ja, het valt op dit jaar, vind ik, de Songfestivalmuziek van bij ons. Die krijgt veel stemmen. Er staan er maar liefst 7 in de lijst.
1: Dat was vorig jaar ook zo, hoor. We blijven een beetje chauvinist, zeker als het over onze eigen inzendingen gaat. Heb je iets merkwaardig aan dat liedje gehoord?
0: Dat valt

0: Valt jou niet op, denk ik. Maar de meeste songfestival-inzendingen eindigen met een stop.
1: Ja, ja, dat is
0: en
1: waar.
0: En dit is een feit. Maar ja. RS2 van Mocedades, wat ongetwijfeld in de lijst staat, heeft dat ook. En dat heeft te maken met, ja, op een of andere manier dat liedje langer dan 3 minuten duurde. En op een songfestival moest het geknipt worden natuurlijk. 3 minuten en anders strafpunten. Ja. En dat was, dacht ik, voor dit toch wel heel mooie liedje dat ondergewaardeerd bleef in 75. Van Mary Bodduin, tekst en muziek.
1: Ja, oké, okay, goed. Straks naar Italië met Alice Battiato. Mm-hmm. En een beetje het bewijs dat je niet noodzakelijk het songfestival hoeft te winnen om een hit te hebben, want die werden maar vijfde.
0: Mm-hmm. Ja, dat is een liedje dat is bijgebleven bij heel veel mensen. En merkwaardig, geen punten van België voor Alice en Battiato. Maar ook voor het volgende, geen punten van België. Dat is toch echt merkwaardig. En het volgende won.
1: Ja, en dat volgende is Frans Gall. Poupée de cire, poupée de son op 21.
2: De Songfestival
3: Top 30.
2: Nostalgie plus.
3: Nummer 21.

0: Treni di Tozeur, Alice e Battiato op nummer 20 in deze Songfestival Top 30. Ja,
1: 18 mei is die Franco Battiato exact 50 jaar geleden overleden. Vijf jaar geleden. Ja. Zei ik 50?
0: Je zei 50.
1: Ja, moeilijk.
0: Nog voor zijn deelname. Ja,
1: nee. 5 jaar geleden overleden, maar de Italianen droegen hem echt op de handen. En die Alice is trouwens ook wel een vedette daar, hoor. Maar het was zo'n combi, hè, wat wel eens meer gebeurt. Ook met dat... Nu begin ik al de gekste dingen. Totsi en Raf is ook zo een gelegenheidsduet. Ja. Overigens, ik zei geen punten voor Italië dat jaar, van België. Maar ook Engeland gaf geen punten aan die Treni di Tozeur.
0: Ja. Okay.
1: Wij gaven onze 12 aan Linda Martin met Terminal 3. En dat was Ierland. En die won in 92 voor Ierland met een nummer van Johnny Logan. Zo zie je maar, hè, elke keer.
0: Het kan, inderdaad. Goed, we gaan eentje hoger, 19. Dat is een Nederlandse groep, een Nederlandse inzending die mij een beetje aan ABBA doet denken. We zitten in 1975, misschien ook geen toeval als je weet dat ABBA het jaar ervoor natuurlijk won met Waterloo. Ik heb het over Dingedong van T-Chin.
1: Nou, ineens was het tijdperk van de popgroepen daar. Ik vind dat het vooral T-Chin klinkt, want T-Chin, ik vond het een heel prettige Nederlandse groep met een heel aanstekelijke zangeres. Blijkbaar heeft ze een hersenbloeding gehad vorig jaar in Spanje. Ik zag ze onlangs in beeld, ze is flink verouderd. Maar het is een ongelooflijk schattige, lieve dame. Toen ik in Nederland programma's heb mogen maken, heb ik haar mogen interviewen. Chetty, ik draag haar in mijn hart, net zoals een Lisa Delbo. Je kan haar qua karakter heel erg met haar vergelijken.
0: Maar ja, goed dat je het zegt. Lisa Delbo komt zo meteen langs, ook na 5 uur.
1: Overigens, Dingedong opende het festival dat jaar in 1975. En dat kan in je voordeel werken, ook in je nadeel. Want je kan compleet vergeten zijn. Maar bij T-Chin was dat niet het geval.
0: Ja, Dingedong, T-Chin uit 1975. Op 19 in de Songfestival Top 30.

0: autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
2: En hier uw linkeroor.
1: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
2: Wat blief?
1: Zie je het wel?
2: Oh, amai, dat is ampetant.
1: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
2: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
1: Wat?
2: Aan halve prijs.
1: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
2: Wat blief?
1: Bij Hans?
2: Ja, ja, het kan anders.
3: Voor optimale bescherming tegen de warmte... of tegen het geluid van regen...
1: Allee.
3: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
4: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
6: Er is een Songfestival Top 30 nog tot 7 uur met zometeen een vredesboodschap. Een nummer waarbij de twee gitaristen in de achtergrond hun gitaar als een soort liefdeswapen in de lucht staken. Soldiers of Love, Lila Saint-Pierre op 18. Your golden years, nostalgie plus. Het is 5 uur, nieuws met Simon van Elslander.
7: Goedenavond. Meer en meer schepen varen door de straat van Hormuz. Dat heeft de Iraanse staatstelevisie gemeld. Er zouden de afgelopen 24 uur meer dan 30 schepen toestemming hebben gekregen om de straat te passeren, waaronder meerdere Chinese schepen. De straat van Hormuz is belangrijk omdat er in normale omstandigheden een vijfde van de wereldwijde consumptie van fossiele brandstoffen doorheen stroomt. Sinds het uitbreken van de oorlog met de VS blokkeert Iran de straat. Het agentschap Wegen en Verkeer heeft vorig jaar meer dan 1500 ton aan zwerfvuil en sluikstorp opgehaald langs onze gewesten en snelwegen. En dat kostte de overheid zo'n 3,7 miljoen euro. De hoeveelheid is wel gedaald tegenover 2024. Vooral parkings langs drukke verkeersassen en plekken met weinig sociale controle blijven gevoelig. Het achterlaten van huishoudelijk afval is de meest voorkomende overtreding. Tim Merlier heeft zijn tweede ritzege in de ronde van Hongarije beet. In de gietende regen sprintte de renner van Soudal Quickstep naar de overwinning. Het was ook zijn 70ste zege als profielrenner. Merlier won ook al de openingsrit. Twee Colombianen mochten mee op het podium. Fernando Gaviria werd tweede, Juan Sebastian Molano derde. Dankzij bonificatiesekonden neemt Merlier opnieuw de gele leiderstrui over van de Fransman Benoît Cosnefroy. Deze namiddag wisselend tot zwaar bewolkt. Lokaal kunnen de buien stevig zijn met enkele donderslagen en korrelhagel. Het klaart wel op vanaf de kust. Het blijft ook fris bij 13 graden. Zondag wordt het wisselvallig met regen tot 14 graden. Begin volgende week nog altijd bewolkt en regen. Het wordt wel zonniger daarna.
6: Het is hemelvaartweekend en dat merk je ook op de weg. Het is vallend rustig hoor. De files met 10 minuten vertraging of meer. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Brusselse binnenring 10 van Leonard tot Groenendaal. Daar is een ongeval gebeurd. En nog op die binnenring ook 10 minuten tussen Wezenbeek, Oppum en Tervuren.
8: De Songfestival Top 30.
9: Michel Follet en Sebastian de Krop.

0: 18 in de Songfestival Top 30 Soldiers of Love van Lilian Saint-Pierre.
1: Wat blijft dit goed. Ja. En ja, een topzanger is ze.
0: Nou,
1: ze heeft haar tweede jeugd in feite dankzij dit lied gekregen in 87. En in 2026 staat ze nog altijd, want ze heeft een prachtige nieuwe single.
0: Voilà, we weten dat Michel het gezegd heeft, dus het is zeker zo. We blijven in eigen land, want zometeen nog een Belgisch Songfestivallied op 17. En daarvoor hebben we bezoek van Lisa Delbo. Lisa, een goedemiddag, leuk dat je er bent.
2: Goedemiddag, het is mij een heel groot genoegen.
0: Ja, dankjewel dat je wou langskomen uiteraard ook. Hè?
2: Ja,
1: voor mij.
0: Is het voor jou, denk je, Michel?
1: Nee, maar ja, Lisa en ik, we hebben een echt lang verhaal samen, hè.
2: Al jaren.
1: Ja, we komen elkaar geregeld tegen.
2: Ja.
1: Een hechte band.
0: Ja, mooi, zo moet dat wel zijn. Lisa, je bent in 1996 naar het Songfestival geweest.
2: Ja.
0: Met Liefde is een kaartspel.
2: Ja.
0: Hoe vaak word je daar nog op aangesproken of aan herinnerd?
2: Zeer vaak. Eigenlijk overal waar ik kom. Als ik ga optreden, heel veel mensen zijn dan daar bij het optreden die mij voor de eerste keer zien of die... Maar ja, die linken mij alleen maar aan dat kaartspel. En het kaartspel aan Lisa. En ik heb dan wel ook de gimmick dat ik dan mijn kaartspel tot het einde bewaar.
0: Mm-hmm.
2: En dan komen ze al naar voren. Je moet zeggen, de korte. En dan zeg ik altijd, hoe? Moet ik dat zingen vandaag? Ja, dus ja, de mensen kennen mij van het kaartspel nog steeds.
0: Lisa, je mocht gaan nadat je de Belgische preselecties won.
2: Ja.
0: De Gouden Zeemeermin.
2: Ja.
0: Wat weet je nog van die avond, van die finale?
2: Ik weet dat ik mij wel goed voelde. Ik had dan een jurkje, mijn stylist, waar ik mijn kleren altijd ging halen, die wou absoluut iets maken voor mij.
0: Ja.
2: Ik was dan zo het enige iemand eruit met een communiekostuumetje.
0: Echt een wit kleed, hè?
2: Een witte jurk met een rood hart.
0: Ja.
2: Ik was net een communicant. Heel mijn familie was daar. Ik voelde mij heel goed om eraan te beginnen. En ik was ook de eerste. Ik ben als eerste gestart in het programma.
1: Kan ik me niet herinneren. Maar
2: ja,
1: je was in ieder geval uitgesproken favoriet. Hè?
2: Ja, dat weet ik niet.
1: Jawel, jawel.
2: Ik weet dat Roland Bernhard, Ingeborg haar man, dat die, ja, die was daar ook. En die zei, ja, zegt hem nu, gaat jij vandaag die neurosong, die Zeemeermin winnen? Ik zeg, waar komt jij nu mee af? Ja, zegt hem, ik denk dat. En Alia, maar ik had dat niet, dat had ik echt niet door.
1: Maar je kreeg van elke provincie, want toen was er een vakjury, een pasjury, maar de zeg maar het grote publiek, overal 12 punten.
2: Ja,
1: hè?
2: Allemaal 12
1: punten. Dat was duidelijk.
2: En eigenlijk was die Zeemeermin het mooiste wat ik ooit heb meegemaakt. En dat meen ik. Vooral omdat ik was een kind van VTM. Moet je weten, met
0: Tien om te zien.
2: Met de soundmix. Dus ik was een kind van hun. En het was toch wel moeilijk om bij de VRT, de BRT toen en de radio en zo, binnen te geraken. En Michel heeft mij daar echt wel in gesteund, met Vlinder 3 jaar daarvoor. Maar dat moment was het moment dat iedereen wel iets had van, die Lisa, dat is goed wat ze doet. Laat er maar gaan in haar witte jurk. Die gaat dat goed doen. Ja.
0: Lisa, dit is het moment waarop Alexandra jou als winnaar uitriep en jou op het podium haalde.
3: Dit is ze, de winnares van de Gouden Zeemeermin. Lisa Delbo. Lisa krijgt natuurlijk de Gouden Zeemeermin en de prijs die daarbij hoort. En heel even stil. Jullie willen toch weten wat Lisa krijgt.
0: Ja. En heel de zaal die scandeert jouw naam.
2: Ja.
0: Wat doet dat als je dat opnieuw hoort? Ik krijg er kippenvel van.
2: Ja, nu komt het meer binnen als toen. Toen kwam zoveel op mij af. Maar het was toch wel een moment de gloire. Zeker weten. Dat was het moment in mijn carrière.
1: En je mocht naar het Songfestival.
2: En nadien mocht ik naar het Songfestival.
1: Een beetje pech, want je had het communiefeest ook van je zoon. Hè?
2: Ja, dat was natuurlijk een verdrietje. Maar je kan niet kiezen als je naar een Songfestival mag gaan. Daar kan je niet tussen kiezen.
0: Ja.
2: Dat moest ik doen en dat wist ik ook wel. Maar we hebben alles ingehaald. Hij heeft er geen echte trauma's aan overgehouden. Dus het is echt allemaal goed gekomen.
0: Dat is het voornaamste. Die zal het absoluut wel begrijpen, denk ik.
2: Zeker.
0: Zeker al die jaren later.
2: Ja.
0: Je bent 16 geworden op dat Eurovisie Songfestival.
1: Ja. Maar wacht eens. In feite is Lisa 50 geworden.
0: 50 geworden?
1: 50, ze is nog maar 40. Vijfde.
0: Ah, okay.
1: Want de Zweden hebben exact hetzelfde nummer in 2001 of zo. Als Listen to Your Heartbeat gebracht.
0: Ah.
1: Plagiaat, want John heeft het gewonnen.
2: Ja.
1: Dus hetzelfde liedje. Exact
0: was toen vijfde.
2: En dat was opnieuw een hele grote erkenning voor dat kaartspel natuurlijk.
0: Dat zal wel zijn. Dat zal wel zijn.
2: Dat is van zeg. Ja. En nu wel. En toen. Hè? Het is waar. Hè?
0: Maar wat zijn de plannen voor jou nu persoonlijk de komende weken, maanden? Concerten?
2: Ik heb toch wel een heel aantal optredens staan. Ik denk dat ik dit jaar mijn drukste jaar heb sinds 15 of 20 jaar.
0: Leuk, dus
2: het, ja, dat is wel heel fijn. Toch een erkenning dat de mensen het nog altijd tof vinden dat ik kom.
0: Ja, en Lize is een kaartspel, staat uiteraard iedere keer in de setlist.
2: Altijd staat dat erin. En Vlinder ook, trouwens. Dat zit mij diep in mijn hart ook, ja.
0: Lisa, dankjewel voor jouw komst. Het was leuk om jou hier op bezoek te hebben. Alle succes met de plannen natuurlijk in de komende tijd. En je gaat natuurlijk voor ons nu het nummer in kwestie brengen. Dus ik zou zeggen, veel succes daarmee.
2: Dankjewel.
0: Ga naar onze set en we zijn heel benieuwd wat het gaat worden.
2: Merci.
0: En dan gaan we nu luisteren natuurlijk. Hè. Lisa Delbo live op 17 in de Songfestival Top 30. Dit is ze met Liefde is een kaartspel.

0: Ja, en hoe goed blijft dat toch, hè? Live gebracht. Lisa Delbo, Liefde is een kaartspel. Dankjewel, Lisa. Heel fijn.
1: Ja. Fantastisch.
0: Zeker.
1: En nu moet ze wel terug. Ja, maar het is niet echt druk, hè, op de weg.
0: Nee,
1: ze moet helemaal terug naar Moppertingen.
0: Komt helemaal goed.
1: Een hele afstand, hoor.
0: Voilà. Wij gaan intussen verder in de lijst van 17 naar 16 met een typisch Frans chanson, zoals er wel meer waren in de 60s en in de 70s. Namelijk Un jour, un enfant. Dit is Frida Bocara.

0: Op 16 een jour, een enfant van Frida Bocara. Ze won in 1969. Een bijzonder jaar, want we waren toen met 4 op de eerste plaats. Wie was daar nog bij, Michel?
1: Daar was Nederland bij met Lenny Koer en de Troubadour. Engeland met Boom Bang Bang, weer zo'n hoempapa-nummer. Helemaal plappetonnen stringachtig. Van Lulu. En Salome voor Spanje en de Vivo Cantando. En als het van België had afgehangen, was het Salome geworden. Spanje. Ah. Want die gaven dit bloedmooie lied van Frida Bocara 0 punten. Maar ze wonnen allemaal, alle 4 dus, met 18 punten.
0: Gek als je het nu vergelijkt.
1: Een aalmoes.
0: Ja. Oké, goed. En zo zijn we eigenlijk in de helft. Dit is de Songfestival Top 30. De 30 populairste Songfestival Classics gekozen door jou als luisteraar. 15 is voor een kleurrijk viertal uit Engeland. De ene die had iets rood aan, de andere geel. En dan was er ook nog groen en blauw Bucks Fizz. Op 15, Making Your Mind Up.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Maar eerst een 4 uurtje, hè?
2: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
4: Dat is een kiwinner.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
6: Een stralende huid? Dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging,

0: Monoletta, Gigliola Cinquetti op 14 in de Songfestival Top 30.
1: Wat zei je? Italiaans is nog niet in orde.
0: Nee, dat
1: Gigliola.
0: Gigliola Cinquetti.
1: Ja, kan je niet weten. Hè. Bent een jong veulen.
0: En Italiaans is ook
1: dat
0: mijn...
1: Dat is geen kritiek hoor, maar Gigliola Cinquetti.
0: Gigliola Cinquetti.
1: Monoletta. Ja, mijn vriendinneke. Die gaat naar Rome trouwens zondag. Ah. Die studeert Italiaans.
0: Ja,
1: die,
0: dan heb je die bevoorrecht.
1: Nee, maar die tikt mij geregeld op de vingers. En ze heeft gelijk, want het is een prachtige taal. Weet je trouwens, in het Engels hebben ze het hertaald als... I'm not old enough to love you. Van Miss Cinquetti.
0: Mooi. Alhoewel ik het Italiaans
1: ze die Gigliola. Ja, die Gigliola konden ze ook niet uitspreken.
0: Gigliola was amper 16 toen ze woonde.
1: En 92 dagen.
0: En 92 dagen, okay, ja, niet onbelangrijk.
1: Puntjes op de i, ja.
0: Maar was op die manier de jongste winnares ooit tot onze eigen Sandra King kwam natuurlijk.
1: Ja, ja. Daarnet hadden we het over onze 4 winnaars in 69. 5 jaar eerder waren er 16 deelnemers en 4 ervan kregen 0 punten. En dat kwam door een heel dom puntensysteem. Waardoor je maar aan een aantal landen punten kon geven. Uh-huh. En dan waren er altijd gedupeerden natuurlijk. Want de uitblinkers kregen alle punten. En dan waren er echt wel landen heel diep teleurgesteld. Ja. België was er gelukkig niet bij.
0: Gelukkig, inderdaad. Heel enthousiast wordt er ook thuis geluisterd. Zie ik aan de berichten die binnenkomen. Guy stuurt een prachtige top 30. Bijna allemaal liedjes van toen de zang nog telde. En niet de show en de liedshow. Johan uit Sint-Niklaas is ook aan het meevolgen. Hij is jarig vandaag.
1: Ja, Johan Kersteloot. Ja, trouwe luister. Ja. Gewoon jarig, inderdaad.
0: Proficiat.
1: Gelukkige verjaardag.
0: Voilà. Thuis
1: we doen het voor jou. We doen het voor jou.
0: Voor iedereen.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, Shaky Gert is ook heel enthousiast aan het meeshaken. En Christel stuurt super toffe lijst. Wat mij bijgebleven is van Bugsvis, is toen ze de rokjes aftrokken.
1: Dat is nog een paar keer gebeurd, maar dat was de eerste, denk ik, die het deden. En dat was dan weer een vondst. Dat was die act
0: die
1: toen.
0: Gimmick.
1: De gimmick, act. Ja, dat was geen act, maar gewoon een verrassend element. En dat deed het natuurlijk ook wel. Hè.
0: Ja. Oké, goed, we gaan verder. Niet zo heel veel 90's in Songfestival Top 30. 4 in totaal. En dit is de hoogst genoteerde op 13 insieme. Zeg ik dat juist in het Italiaans?
1: Ah ja, dat is weer een Italiaans. Ik denk het wel, hè. Toto Cotugno. Ja.
0: Voilà.

0: Toto Coutinho, de man met de indringende ogen en het pikzwarte haar. Iets wat helemaal afstak ten opzichte van zijn outfit, want hij was helemaal in het wit gekleed in het CMA.
1: En dat haar was dus geverfd. Hè? Dat is daarna aan het licht gekomen, helemaal op de hand, toen hij het lied nog eens moest zingen en de emoties zijn parten speelden. Hij zweette een beetje te veel. En er kwamen dus...
0: Zwarte druppels op zijn wit kostuum.
1: Ja, dat heb je dan. Hè. Maar het is een man die natuurlijk ontzettend veel hits heeft geschreven voor anderen. Heel vaak in het Frans. Les Théadiens van Joe Dassin is van deze man. Voici les clés van Gérard Lenormand. De lijst is heel lang hoor. Ja. En hij heeft zelf ook een grote hit gehad met L'Italiano. En dan zo, net zoals Katrina and the Waves, zo'n stilte. Dat je denkt, waar hangt die man ergens uit?
0: Waar is hij mee bezig?
1: En de comeback met het Songfestival lukte dan ook nog. Ja. Hij is ondertussen overleden. Toto Cotugno, grote meneer.
0: Bij ons op een mooie 13e plaats. Zometeen Séverine en het enige nummer waarmee Monaco ooit won. Un banc, un arbre, une rue. Nu op 12.
2: De Songfestival Top 30. Nostalgie Plus.
3: Nummer 12.

0: Mooi nummer. Het is nostalgie, want het gaat over de kindertijd die voorbij is. Severin en... Severin en un bon, un arbre, une rue op 12.
1: Heel mooi nummer. Niet zomaar een mooi nummer, misschien wel de beste winnaar ooit, als het aan mij ligt. Hè. Maar ik draai morgen tussen 5 en 6 al mijn favorietjes op een rij. En aan het eind zitten mijn favoriete 3 en zij maakt daar deel van uit. Er is er misschien nog eentje dat ik mooier vind. Hoewel, nee, dit is ook wel geweldig. Dit is zo Frans en dit is... met dat koortje, het is alles wat ik graag hoor. Een catchy refrein en het orkest werd geleid door Jean-Claude Petit, die is daarna filmcomponist geworden, heeft heel mooie soundtracks gemaakt. Manon des Sources en Jean de Florette, als je die films misschien nog kent, heeft daar ook ondertussen grote prijzen voor gekregen. En hij was de producer van een van de meest iconische Belgische popsingles ooit.
0: Oh.
1: Namelijk Seven Horses in the Sky
0: van de Pebbles.
1: Allee. Daar zit deze man achter, Jean-Claude Petit. Hier zorgde hij ook voor het arrangement. Heel anders.
0: Klinkt, ja, klinkt helemaal anders, ja, inderdaad. Ja.
1: Okay. Severin, Josiane Grisot, ze heet. In feite niet Severin. Heeft een mooie carrière daarna in Duitsland gehad. Dat is heel gek, want ze heeft 2 keer nog proberen mee te doen voor Duitsland, maar dat is niet meer gelukt.
0: Oké. Okay. Straks op 10, congratulations van Cliff Richards. Eerst de hoogst genoteerde Italiaanse inzending. Er zijn er wel een paar die de Songfestival top 30 gehaald hebben. 4, als ik nog kan tellen, na al die nummertjes en al die platen. En de populairste is een mooie ballad uit het jaar 1987. Het jaar dat Johnny Logan won met Hold Me Now, Umberto Tozzi en Raf op 11, Gente Di Mare.
2: Krevel.
3: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op 1 van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
2: Krevel, leef beter.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
5: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
4: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
6: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
9: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Voilà, Els. Je draagt nu voor het eerst hoortoestellen. Hoe klinkt het?
10: Oh, dat klinkt goed.
9: Ja, hè? En je krijgt nu ook een mooie korting.
10: Ja, maar dat klinkt nog beter.
9: In mei verlengen we onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. La Perre. Wij maken alle oren blij.
2: De Songfestival Top 30. Nostalgie Plus. Nummer 11.

0: Congratulations ook voor Cliff Richards, want hij mag de top 10 van deze Songfestival Top 30 openen. Power to All Our Friends haalt de lijst niet. Congratulations, gelukkig wel.
1: Ja, dat is merkwaardig, want Power to All Our Friends is natuurlijk ook wel een van die iconische nummers gebleken. Maar hij was enorm teleurgesteld in 68. Verloor het met één puntje van... En die staat er niet in, hè? Maciel met La La La. Dat zijn we allemaal collectief bijna vergeten. En dit onthouden we wel. Ja. Dat is merkwaardig.
0: Jij bent niet de grootste fan, heb ik het gevoel.
1: Van
0: Congratulations?
1: Ja, dat zijn die Hoempapa-jaren van Engeland. Ik vind Power to All Our Friends veel mooier. En ik ben een enorme Cliff Richard fan. Laat dat duidelijk zijn. Maar dit vond ik te veel mikken op punten. Ja. Terwijl Derde La Source van Isabelle Aubray was een prachtig lied. Jij dan van de Troubadours of Dubrovnik in hetzelfde jaar 68. Maar ja, goed, het publiek kiest. Hè. En soms is dat ook die snelle hap, hè. La La La van Maciel. Dat ging erin als peperkoek natuurlijk.
0: Ja. Ja. Oké, goed.
1: Overigens, heel prettig om weten nog. Cliff Richard in 73 was zo bloednerveus dat hij pillen had geslikt voor zijn optreden. Want hij wou natuurlijk beter doen dan zijn tweede plaats.
0: Ja, ja, ja.
1: Uiteindelijk werd hij toch derde.
0: De pillen hebben niet
1: maar
0: geholpen.
1: Hij was een beetje bedwelmd, naar het schijnt.
0: Ai.
1: Toen hij op het podium stond. Ja. Maar goed.
0: Dat zou je niet meer opnieuw doen, denk ik. Goed, we gaan naar 9. En dat is Brotherhood of Man, het nummer waarvan de act even iconisch geworden is als het lied zelf. Want ja, wat doen ze? Wat synchroon bewegen met de armen van links naar rechts en schudden met het hoofd. Dit is Save Your Kisses for Me.

0: Het is exact 50 jaar geleden dat dit won. Save Your Kisses From Me van Brotherhood of Men op 9 in de Songfestival Top 30.
1: En op het einde wordt de ware toedracht duidelijk dat het om een kindje van 3 jaar is. Hè. En dat is ook wel een gimmick van dat nummer, denk ik. Die gewerkt heeft in 76. Uh-huh. En toen werden 3 poppy-nummers afgerond. Hè. 74 ABBA, 75 Teach-In en 76 Brotherhood of Man, die net als Teach-In het festival mocht openen en ook weer won. Dat was ook wel heel uitzonderlijk. 2 jaar na elkaar dat de opener het Songfestival won. Ja. En dan dacht iedereen in 77, het gaat weer een poppy-nummer zijn. Wij stuurden Dream Express, Million in 1, 2, 3, helemaal in de lijn van wat er gewonnen had. Was één van de kanshebbers en dan wint een chanson, een prachtig Frans chanson, dat niet in de lijst staat. Van Marie Myriam, L'Oiseau et l'Enfant. Maar ik maak dat morgen goed.
0: Ah, morgen inderdaad tussen 5 en 6. Hè?
1: Ja, ja, ja.
0: 100% Follet met jou. Songfestival favorieten onder de winnaars.
1: Winnaars, hè?
0: Ja,
1: dus
0: belangrijk.
1: Er is toe van Mosedades, zeker een favoriet, kan er niet in. Hè? Want, ja. Enfin, we moeten het een beetje afbakken. Ik heb trouwens al aardig met mezelf verwend.
0: Dat
1: tussen
0: 12
1: en 1 deze week, denk ik.
0: Brotherhood of Man op nummer 9, eentje hoger. Céline Dion en het nummer waarmee haar carrière begon, Ne partez pas sans moi. Net 20 jaar was ze. Ze stond daar op dat grote songfestivalpodium in haar witte tutu. Een jong meisje.
1: Tutu.
0: Ja, maar toch greep ze het publiek en de fans thuis met haar geweldige stem. Ne partez pas sans moi.
2: De Songfestival
3: Top 30.
2: Nostalgie.
3: Nummer 8.

0: Die power, die energie, Céline Dion met Ne partez pas sans moi op 8 in de Songfestival Top 30.
1: Maar ze won maar met 1 punt verschil van de tweede, Engeland Go. Mooie ballade van Scott Fitzgerald, die met Yvonne Keeley al in de jaren 70 een nummer 1 hit had gehad bij ons. En België gaf zijn volle 12 punten aan Engeland en niet aan Céline Dion.
0: Maar het is wel vaker heel spannend geweest, hè? Nu je zegt 1 puntje.
1: Ja, want daarnet bijvoorbeeld Congratulations met Maciel ook, La La La, ook weer 1 punt verschil. Maar dan was het scorebord natuurlijk veel minder. Nu gaat het hier over... Wacht, ik heb het hier. 137 dus voor Céline Dion, 136 voor Engeland. Ja, dan beginnen ze alweer te knijpen, want in 69, toen er 4 landen wonnen, ze hadden maar 1 trofee.
0: Ja, ja.
1: Paniek in de keet.
0: Ze hebben dat achteraf gekregen, zeker. Goed gemaakt, zo was het. Oké, goed. 2 keer na elkaar het Songfestival winnen. Ierland is daar ooit in geslaagd. 3 keer zelf, in de 90's in hun geval. Luxemburg was de eerste die dat deden. 2 keer op rij winnen. In 1973, Anne-Marie David, tu te ne reconnaîtra. En het jaar daarvoor nog Vicky Leandros met Après toi. En zij staat klaar op nummer 7.

0: laatste, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
2: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Maar eerst een 4 uurtje, hè?
4: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
6: Dat is een kiwinner.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelenverberk Moes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
8: Verberk Moes brengt leven in je interieur.
9: Hey, ik ben Valerie van Avermaat van Shotcast, de voetbalpodcast van het Nieuwsblad die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op 1 plek. Ontdek Luister in de app van het Nieuwsblad.
10: Wil je bekijken welke muziek we net gespeeld hebben? Ga naar nostalgie.plus en check de playlist.
11: Songfestival top 30 met zometeen op 6 de zangeres op de blote voetjes Sandy Sherwin, Puppets on a String. Your golden years, Nostalgie Plus. 6 uur nieuws met Simon van Elslander.
12: Goedenavond. Droevig nieuws uit de wielerwereld, want de voormalige wielrenster Jielke Michielsen is overleden na een strijd tegen botkanker. Ze werd 19 jaar. De ziekte werd in 2023 voor het eerst bij haar vastgesteld. Na een herstelperiode kon ze afgelopen winter haar trainingen op de fiets hervatten, maar een recente controlescan wees uit dat de kanker was teruggekeerd. Vorige maand deelde ze nog een emotionele update waarin ze aangaf dat haar lichaam de grens had bereikt. Haar overlijden werd bekendgemaakt op Instagram met haar eigen citaat: niet zagen, gewoon genieten. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor de snelle wereldwijde opmars van nicotinezakjes en de agressieve marketing die specifiek op jongeren is gericht. Fabrikanten maken gebruik van sociale media en kindvriendelijke smaken zoals gummibeertjes of bubblegum om tieners te verleiden. Ook sponsordeals met grote evenementen zoals het festival Tomorrowland worden door de WHO bekritiseerd. De wereldwijde verkoop steeg vorig jaar met ruim 50%, terwijl in 160 landen elk wettelijk kader ontbreekt. De verkoop in België is wel al verboden. Jonas Vingegaard heeft de 7e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Deense topfavoriet versnelde op 4 kilometer van het finish en kwam solo aan. Felix Gall eindigde als 2e. Alfonso Eulalio behoudt de roze trui, maar zijn voorsprong op Vingegaard slinkt wel tot 3 minuten. Voor enkele schaduwfavorieten zoals Lennart van Eetveld en Egan Bernal was het een zware dag. Zij verloren bijna 4 minuten. Vanavond vooral nog in het centrum en het oosten buien. Daarna wordt het meestal droog met geleidelijk opklaringen vanaf het noordwesten. Het blijft wel fris bij 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig bij 14 graden. Zondag wordt het wisselvallig met regen tot 14 graden opnieuw. En begin volgende week nog altijd bewolkt en regen. Het wordt wel zonniger daarna.
11: Dankjewel Simon. De file is met een 10 minuten vertraging of meer. Het is er eigenlijk maar eentje op dit ogenblik. Op de Brusselse binnenring vlieg je een kwartier tussen Wezenbeek-Oppum en Tervuren.
13: De Songfestival Top 30.
14: Michel Follet en Sebastian de Krop.
13: Nummer 6.

0: String. Sandy Show, dat staat op nummer 6 in deze Songfestival Top 30 met Puppet on a String.
1: Ik dacht dat het een cha-cha-cha was. Hè. Ik heb het gezegd helemaal vooraan. Mijn ouders hadden het plaatje gekocht als absoluut een afkeer van alles wat met popmuziek te maken had. Mm-hmm. Maar is het een cha-cha? Iemand moet mij helpen. Shaky Gert, die gaat dat weten. Want die is nogal thuis in al die ritmes. Ja. Nou, rock and roll is dat toch niet?
0: Voilà, laat het vooral weten via onze website. Nostalgie.plus.
1: Sandy Shaw had overigens een hekel aan dit nummer, maar ze moest het zingen. Want iedereen zei, Engeland gaat winnen met dit nummer. En ze kregen gelijk.
0: Voilà. Kijk eens aan. Ja. Ja,
1: het jaar ook dat Louis Nees voor het eerst deelnam. Zijn eerste van twee deelnames met Wow, wow, ik heb zorgen. Uh-huh. En dat zorgde ook voor zorgen bij het publiek. Ik weet niet of je het nummer nog kent, maar hij doet af en toe een valse stop.
0: Ah, ja.
1: En hij begint opnieuw, maar dat is heel gevaarlijk op een festival. Hè?
0: Ja, beginnen mensen te klappen.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Dus dat speelde ook de regie naar het schijnparten in 1967. En het was ook het jaar van de onnozele titels. Boom, bada, boom, ring, dinge, ding, doekeman en ga zo maar door. Als het maar goed bekte.
0: Dat is belangrijk. Hè? Zo onthouden mensen misschien ook wel voor een stuk. Hè? Wie weet. Goed, ja, het begint stilaan spannend te worden. Hè? We gaan aan de top 5 beginnen van deze Songfestival Top 30. Wie staat er op nummer 1? Dat is een vraag die ons allemaal bezighoudt. Ik denk, ja, de Song der Songs. Waterloo van ABBA.
1: Je liegt, hè. Je weet het, want je ziet het voor je neus.
0: Ja. Ik weet het, maar ik had nog niet verklappen.
1: Nee, tuurlijk niet.
0: Ik zou Waterloo op 1 willen. Wie hè?
1: Oh ja, ik heb mijn Severin al gehad natuurlijk. Danse Vieze is mijn absolute all-time favorite. Maar die gaat er niet in zitten, denk ik, dan RS2 van Mocedades.
0: We zullen het zien. Binnen dit en 20 minuten weten we het sowieso zeker. En nu dus verder met de nummer 5, Louis Neefs, die zijn handen toen destijds ook heel onverwachts in de lucht gooide. En dat kan ik mij nog herinneren als ik die filmpjes wel eens zie voorbij komen.
1: Was dat bij Jennifer Jennings? Dat kan hoor. Want Lucas van den Einde, die topacteur, heeft daarna Jennifer Jennings ook gebracht in Kleinkunsteiland. En dan deed hij dat gebaar, geloof ik. Maar was dat niet zo zijlings?
0: Nee, het was echt boven zijn hoofd. Het was niet klappen, hè? Het was echt zo meer in de lucht.
1: Ah, oké. Okay. Jij weet meer.
0: Kijk, we zullen het samen meedoen. Bij deze.
2: Nostalgie Plus. Nummer 5.

0: De Songfestival Top 30.
1: Nummer 4.
2: Don't close your

0: Er is er maar één die erin slaagt om twee keer de Songfestival Top 30 te halen. En dat is Mr. Eurovision, Johnny Logan.
1: Heel
0: is,
1: terecht.
0: Ja,
1: heel terecht, want het zijn twee ijzersterke nummers. Blijft zo. Als ik het elke keer hoor, denk ik, het lijkt een eenvoudige ballad, maar hij haalt er echt alles uit. En dat heeft het hem ook gedaan in 87, Mr. Eurosong.
0: Ja.
1: Hij kreeg 0 punten van Griekenland. Schande en dol op Griekenland, maar dat vergeef ik hen nooit. En van IJsland, die maakten hun naam waar.
0: We zijn
1: ijzig.
0: Goed gevonden, ja, mooi. Fijn, het staat op 4 dus, Johnny Logan, Hold Me Now. Wat wil zeggen dat we aan de bovenste 3 gaan beginnen. Wie staat er op nummer 1? Dat is de vraag die ons bezighoudt. Ik ga het nog niet verklappen wie op 3 staat. We gaan het gewoon zo meteen samen ontdekken.
2: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
3: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
2: U heeft toch geen binge-probleem?
3: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
2: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Code Yellow!
2: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
5: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
7: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
6: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
7: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
6: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
7: Ah, dat is duidelijk.
6: Ja.
8: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
9: Peugeot.

0: Op 3 er is toe van Moshe Dades. Het heeft veel stemmen gekregen, maar niet genoeg. Het is trouwens opmerkelijk, vind ik wel, Michel, maar de top 3 in onze Songfestival Top 30, die steekt er qua stemmen echt wel bovenuit.
1: Aha, terecht. Ik denk dat de top 3 perfect ook Nostalgie Plus is en... Je kan er niks tegen inbrengen. Moshe Dades, er is toe. Jij zegt Moshe Dades. Is dat goed Spaans? Ja, het kan
0: ik,
1: zijn.
0: Ik geen idee.
1: Nee, Moshe Dades. Dat zou kunnen. Moshe Dades. Nee, het zou kunnen hoor, maar... En er is toe. Ik weet echt... Maar ik snap er ook geen jota van. Ik ken geen Spaans. Maar het blijft een heel mooi lied. Uh-huh. En ze moesten het ook een klein beetje inkorten in 73. Want ook op plaat duurt het wat langer. En dat heeft hen, denk ik, een klein beetje parten gespeeld. Want ik heb de opname nog eens beluisterd. En er zit iets te wringen in dat nummer bij de live-opname. Hier op plaat hoor je dat niet. Het was overigens 73 het jaar dat Israël zijn debuut maakte op het Songfestival. Het zoveel besproken Israël. Ja. En ze werden meteen 4e. Dus na Cliff Richard 3e, Moshe Dades 2e en 1 aan Marie David.
0: Oké, okay. Goed. Nummer 3, Moshe Dades, er is toe. Nog 2 te gaan. En als je de nummer 2 weet, dan weet je wellicht ook wie op nummer 1 staat. Op 2 een viertal met zilveren plateauzolen, blinkende hartjes, kanten mouwen en vooral veel glitter. Waterloo van ABBA op 2.

0: Ze wonnen in 1974 met een best wel ruime voorsprong. Maar bij ons mocht het niet zijn op 2 Waterloo van ABBA.
1: Ja, 24 punten maar. Hè. En 0, want dat was ook weer compleet van de pot gerukt, dat puntensysteem. 0 punten van Engeland, 0 punten van België. Want je mocht...
0: Hebben wij niks gegeven aan ABBA?
1: Nee. Maar dat zat in dat systeem gebakken, nota bene dan. En dat is ook wel gek. Engeland en ABBA waren ze razend populair zijn geworden. Bovendien was ABBA al erg populair bij ons. Ze hadden al een nummer 1 hit gehad als Björn, Agneta, Frida, Benny, Ring Ring. Maar het was RTBF die de jury stuurde, dus wij gingen min of meer vrij uit.
0: Oké. Goed, we zijn bij het moment aangebroken, Michel. Zometeen gaan we horen wie er op 1 staat in deze Songfestival Top 30. Ik stel voor dat we eerst de top 10 nog even gaan overlopen.
1: Handig,
0: die er terug even bijhalen. 10 was voor Cliff Richards. Congratulations.
2: Congratulations and celebrations. Where I tell everyone that you're in love with me.
0: Op 9, Brotherhood of Man and Save Your Kisses for Me.

0: 8, Ne partez pas sans moi, Céline Dion.
1: Ne partez pas sans moi, laissez-moi vous suivre.
0: 7, ook een favorietje dacht ik van jou, hè, Michel? Deze Vicky Leandros.
2: Ah, ja, ja,
0: ah, weet je wat? En nu doe je je oren best even dicht, Michel, want van deze ben je
2: zo
0: minder fan.
2: Zo erg is het nu ook weer niet. Op mooie nummers hoor, staan.
0: Sally Show. Vijf, de hoogst genoteerde inzending van bij ons. Belgische inzending, Jennifer Jennings, Louis Neefs. Vlaamse inzending, moet ik zeggen.
2: Ja, ik wou zeggen, je liegt.
3: Kwam jij, Jennifer Jennings, en danste lief als de lente voorbij. Jij kwam.
0: Vier, Mr. Eurovision, Johnny Logan, Hold Me Now. En dan die top 3, zoals ik zei, die er wel duidelijk bovenuit steekt qua stemmen in deze Songfestival top 30. 3, Mos Serrares en Eres Tu.

0: met op nummer 2 Waterloo van ABBA. En dan zijn we aangekomen bij het moment de gloire, de nummer 1 in deze Songfestival Top 30. De grote favoriet van onze luisteraars.
1: De Songfestival Top 30.
2: Nummer 1.

0: Sandra Kim in het witte jasje met de knalroze broek en een roze strikje natuurlijk. Ze was amper 13, maar dit nummer heeft haar leven veranderd. Exact 40 jaar geleden. J'aime la vie staat op 1 in de Songfestival Top 30.
1: En dat is heel mooi, vind ik, na 40 jaar. Want Sandra verdient het. Ze is een geweldig goede zangeres. Beetje, vind ik, te weinig naar waarde geschat. Ze wordt altijd vastgepind op dat ene nummer. Terwijl ze toch heel wat genres aan kan. Mm-hmm. Dat heeft ze met die Masked Singer ook bewezen.
0: Ja, klopt, een jaar of twee terug inderdaad.
1: Ja. Ja, en toch, ja, we plakken er altijd maar weer J'aime la vie op. Ja. Sandra Kim, heel lieve dame overigens.
0: Ja, veel leuke reacties ook binnen. Even kijken, wat komt er zoal? Ik zie dat Ingrid stuurt, wat een prachtige songfestivaltop. Kunnen we de lijst ergens raadplegen en volgen? Ja, we gaan die op onze website zetten. Dus je moet maar eens naar nostalgie.plus gaan. Nu nog niet, maar over een half uurtje staat die zeker online. Dirk stuurt, wow, die playlist ga ik zeven. Nancy is heel blij met Sandra Kim. Sandra Kim op één top. Sofia maakt daarvan het mooiste songfestival ever is dit voor mij. Echt goed gedaan, goed bezig en vele groetjes. Topliedjes. Seb en Michel laat Patricia dan weer weten. En ook Patrick en Anne zijn heel enthousiast. Goedemiddag heren, het is gewoon super al die toffe nummers gehoord te hebben. En met een aperitiefje erbij is dit nog zo ideaal.
1: Leuk. Dronken van vreugde, dat horen we graag.
0: Zo kan je het noemen. Goed, het is iets over 6:30. We zouden kunnen stoppen, maar dat is misschien een beetje raar. Ik heb een idee, Michel. We hebben 30 topnummers gehoord uit het Songfestival. Maar er zijn er heel wat natuurlijk die nog niet aan bod geweest zijn. Dus misschien is het wel een idee.
1: Je wil niet weten. Duizenden ondertussen.
0: Ja, die gaan we niet allemaal spelen, stel ik voor.
1: Niet,
0: maar ja, de luisteraars zullen er misschien hebben waarvan ze zeggen van, nou, jammer dat die net niet in een Songfestival top 30 stond. Dus de vraag aan jou, welk nummer heb jij nu net de voorbije 2,5 uur gemist in de lijst? Laat het even weten en stuur het via de website nostalgie.plus. Of je kan ook een berichtje sturen via WhatsApp op 0477-900-800. Welk nummer heb jij gemist in de Songfestival top 30 en moeten we nog spelen net voor 7 uur? En voor ik het aan de luisteraar laat, misschien diezelfde vraag aan jou, Michel.
1: Een beetje moeilijk natuurlijk, want ik heb een hele week Songfestival nummers laten horen. Ik heb af en toe heel aparte voorkeuren. Maar ik hoor net Sandra Kim en dan denk ik, we waren heel dicht bij de overwinning in 78. Afgesnoemd door Israël voor het eerst. Mm-hmm. Maar toen onder andere Engeland en Ierland, landen die toch niet zo echt chansongebonden zijn, gaven 12 punten aan België. Jean Vallée, L'amour ça fait chanter la vie.
0: Ja, Jean Vallée heb jij gemist in deze Songfestival top 30. De vraag aan jou als luisteraar, wie heb jij gemist, mag je nu laten weten. Ga naar nostalgie.plus en stuur ons een bericht of via WhatsApp mag ook. Het nummer dat jij gemist hebt in deze lijst.
2: L'amour, ça vous met dans le cœur des crayons.

0: L'amour, ça fait chanter La Vie van Jean Vallée. Het heeft de Songfestival Top 30 niet gehaald.
1: Hij heeft nog een keer meegedaan met Chien Loublier. Echt wel een heel mooie stem. Maar de Fransen, de Waalse inzendingen waren vaak heel sterk, hoor. Alleen, ja. Er zijn een aantal landen die niet van dat chanson houden. Daarom verbaasde het mij ook dat dit keer Ierland en Engeland wel meegingen in 1978. Ah. Heel veel Franse inzendingen trouwens.
0: Ja, we vroegen aan jou, dus de Songfestival Top 30 zit erop met natuurlijk Sandra Kim daarnet op nummer 1 als J'aime la vie. Maar we hebben nog een half uurtje, dus de vraag, wat heb jij gemist in de lijst? Er komt inderdaad wel wat Frans binnen. Catherine Ferry bijvoorbeeld, 1, 2, 3. Laat Luc weten. Amina ook.
1: Vraagt, Le dernier qui a parlé. Ja, mooi lied. Ja.
0: Vraagt Mark inderdaad aan. La vie est cadeau.
1: C'est la vie est cadeau, ja. Van Corinne Hermès, winnares, 1983.
0: En nog wel een paar andere Franstaligen. Misschien moeten we eerst iets anders selecteren. Ja.
1: Ik zeg daar, dat is nogal een kakelbondgezelschap. Ik heb hem deze week ook gedraaid. Maar dat maakte, want ja, op de deur heb je het gevoel dat het allemaal ballades zijn. Wel, dit is zo'n mix, ik denk altijd tussen Silver Convention, Boney M, Village People, gewoon voor die tijd, 79, vrij modern, Genghis Khan.
0: Oké, keuze van Isabella komt er zo aan.
2: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Het is Songfestivalweek bij Nostalgie Plus.

0: Zowel Jean-Paul als Shaky Gert hadden deze voorgestelde Bobby Socks. Ze schreven er beide wel bij Let It Swing. Hoe zit dat nu eigenlijk, Michel?
1: Toen werd het gezongen in het Deens. Hè. Toen moest je nog in het heel af en toe mocht je eens in het Engels zingen. In 1977 mocht het dan weer. Dat werd dan weer teruggeschroefd. Maar natuurlijk, de hitversie werd vaak de Engelse versie. Let It Swing.
0: Ja, maar dus wat we nadien op de radio te horen kregen, was die Engelse. Ja, maar op het Songfestival zelf...
1: Ja, alhoewel, dat werd af en toe... Carola zag ik ook voorbij komen met Van Gaat Af en Stormwind. Maar mm-hmm. Captured by a Love Storm. Ja, maar ze zong het in het Zweeds toen. Ja.
0: Heel veel suggesties komen binnen, wat fijn is via Nostalgie.plus. En ook, via...
1: Maar weet dat ik er morgen dus ook nog een aantal draai, zoals The Olsen Brothers, uiteraard. Want dat vind ik een geweldige plaat. Ja. Wel 2000. En nog een paar winnaars die vandaag niet aan bod kwamen. Tussen 5 en 6. Ik weet één iemand die niet gaat luisteren, de Willy. Want die is beu dat we dat allemaal in zijn strot rammen. Dat is een beetje overdreven natuurlijk. Het is nu eenmaal een feestweek voor wie van het Songfestival houdt. En als je er nu niet echt van... Maar er zitten ook mooie liedjes in, hè. Willy, niet zwart-wit denken.
0: Nee,
1: er zitten
0: zondag...
1: allemaal mooie liedjes bij. En vanaf zondag weer redelijk Songfestival.
0: We gaan er nog een paar draaien beter. Gekozen door de luisteraar. Hè. Songs die zij gemist hebben in de Songfestival Top 30. De eerstvolgende is van Luc. Luc wil graag Imani. En daarvoor moeten we terug naar... De 90s eigenlijk al, eind 90s.
1: Ja, ja, ja. Een tweede plaats ook voor een vrij modern nummer. Best mooi. Ja. Imani, Where Are You Now?

0: Brigitte vroeg deze aan Milk en Honey met Halleluja.
1: Nou, de tweede keer dat Israël won na Abani Biobo Ebe.
0: Ah, natuurlijk. Ja, ah, die hebben we ook gewist eigenlijk, nu het zegt.
1: Ja, in een top 30 kan je er maar 30 krijgen.
0: Dat is nu wel...
1: Nogmaals, morgen tussen 5 en 6 laat ik zeker nog een aantal liedjes horen die je vandaag niet gehoord hebt. Udo Jurgens, Merci Chérie, zit bij mijn favorieten. Maar het zijn wel mijn favoriete winnaars. Een beetje egoïstisch natuurlijk. Hè?
0: Ja, ja. Ja,
1: en heel wat namen kwamen nog voorbij. Liedjes die ik gespeeld heb van Kayla Kehel, van Marja-Lise Illouz. Heel illustere dingen. Maar het leeft toch een beetje onder onze luisteraars.
0: Zeker,
1: en,
0: zeker.
1: En ze onthouden ook heel merkwaardige dingen. Dat vind ik prettig.
0: Ja, morgen dus van 5 tot 6. 100% Follet hier bij Nostalgie Plus. Met,
1: in aanloop naar de finale als je al of niet kijkt.
0: Ja, goed. Ja, dit was de Songfestival Top 30. Mooie top 3, hè? Op 3 er is toe van Mosedaris. 2 Waterloo van ABBA en op 1 dus Sandra Kim met J'aime la vie. Als je het wil nalezen, dat kon op onze website nostalgie.plus. Michel, heel erg bedankt. Was
1: jij
0: fijn.
1: Bedankt. Mag ik nog 12 punten geven aan de luisteraar en 12 punten aan jou?
0: Aan mij ook. Ja, mag jij, dan deel je dan niet te veel punten uit.
1: Ja, 3 winnaars dit keer, zoals in 69, maar er is maar 1 trofee. Nostalgie Plus.
0: Zeker. En we gaan afsluiten met eentje die ook nog aangevraagd is door een aantal luisteraars. Johan stuurde het net nog in. Amina met Le Dernier qui a parlé.
1: Dat was een heel triest geval, hè? In 91. In feite gewonnen. Ze had evenveel punten als Carola. Maar ze wilden dat debakkel niet meer. Hè? 1 winnaar, geen 2. En dan hebben ze gekeken naar het aantal 12.
0: Ah ja.
1: En Amina had net 1/12 minder.
0: En
1: dus
0: manier...
1: het is Carola geworden. Ja. Maar ik denk dat we dit liedje toch nog net iets meer in het achterhoofd hebben.
0: Ja, wij gaan het goed maken. Gekozen door Johan en eerder nog een andere luisteraar, Amina. En Le Dernier qui a parlé. Geniet van je weekend en van Nostalgie Plus.

0: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Profel.
3: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
3: Absoluut. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
2: Ah. Profel.
3: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be. Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
5: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Mens bestaat 15 jaar.
7: Happy birthday!
6: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Mens. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Mens 5-5. Nu ook bij

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

0: Goedenavond. Droevig nieuws uit de wielerwereld. De voormalige wielrenster Jilke Michielsen is overleden na een strijd tegen botkanker. Ze werd 19 jaar. De ziekte werd in 2023 voor het eerst bij haar vastgesteld. Na een herstelperiode kon ze afgelopen winter haar trainingen op de fiets hervatten, maar een recente controlescan wees uit dat de kanker was teruggekeerd. Vorige maand deelde ze nog een emotionele update waarin ze aangaf dat haar lichaam de grens had bereikt. Haar overlijden werd bekendgemaakt op Instagram met haar eigen citaat: "Niet zagen, gewoon genieten." Het aantal illegale grensoverschrijdingen naar de EU is begin 2026 met 40% gedaald, naar ruim 28.500 migranten. De afname komt door betere internationale samenwerking, preventieve acties in vertreklanden en ongunstig weer. Terwijl de routes via Italië en Griekenland aanzienlijk kalmer werden, nam de druk op de westelijke Middellandse zeeroute vanuit Algerije met 50% toe. Ook de migratie naar het Verenigd Koninkrijk halveerde dankzij strengere grensakkoorden. De oversteek blijft levensgevaarlijk. Dit jaar kwamen al 1200 mensen om op de Middellandse Zee. Op de Belgische kampioenschappen zwemmen in Antwerpen heeft Florine Gaspard haar eigen Belgisch record op de 50 meter schoolslag voor de tweede keer op één dag verbeterd. Ze tikte in de finale aan na 30,26 seconden en was daarmee sneller dan haar tijd van 30,37 seconden die ze eerder op de dag in de reeks had neergezet. Gaspard is nog maar 24 jaar. Vanavond vooral nog in het centrum en het oosten buien. Daarna wordt het meestal droog met geleidelijk opklaringen vanaf het noordwesten. Het blijft wel fris bij 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig bij 14 graden. Ook zondag hetzelfde weer, wisselvallig met regen tot ook 14 graden. Begin volgende week nog altijd bewolkt en regen, maar het wordt wel zonniger daarna.
1: De Soul & Disco Show.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar 1,50 euro per kilo.
2: Check, check, check. Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
4: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.

0: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt relax. Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel 4000 euro directe korting. Relax. Dit is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.

0: houd de dagelijkse actualiteit goed in het oor.
1: Ja, dat is echt wel een steek naar Trump,
2: ja,
1: toch?
2: Absoluut, ja, absoluut.
0: Krijg een helder gehoor op de economie.
3: Het is echt een gigantische business, miljarden en nummer 3 van de wereld, maar over hoeveel frietjes gaat het dan?
0: En heb oor voor film, literatuur en muziek.
4: Zullen we een stukje luisteren, want je maakt me wel heel nieuwsgierig.
0: Ontdek Luister. Dat zijn de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen van De Standaard. Nu allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van De Standaard.